zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest,

Met de overwinning gaat Argentinië door naar de achtste finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer steeds meer.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord. Maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1977, Lady Love natuurlijk, was dat Mr. Lou Rawls hier bij 100% Vinyl. Een hele goede morgen. Het album dat heet Classics. Nou, dat klopt aardig. Wij visten hem voor €5 uit de uitverkoopbak destijds. En het is nog zeker helemaal waard. Grote hits staan erop. En onder andere You'll Never Find Another Fool Like Me. Another Love Like Me. En See You When You Get There. En Lady Love, wat je net hoorde. Een hele goede morgen. Ja, dat zie je.
1: 100% Vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom.
0: Zoals inderdaad aangekondigd, inderdaad, Lou Rawls. En ja, dat zijn dan toch wel weer de mooie, hoor. En ja, als je dan vinyl liefhebber bent en je hoort dit soort platen op vinyl. Ik heb hem op mijn koptelefoon natuurlijk staan hier in de studio. Dat is toch wel heel erg mooi, inderdaad. En we hebben nog meer van dit soort moois, want ik heb wat albums erbij gepakt deze keer. Dus niet zozeer per se, dat maakt het allemaal rustiger. Je hebt natuurlijk ook albums waar veel herrie op staat. Maar in dit geval zijn het wel wat ballads, zoals dat heet. Onder andere deze ook, van Alison Moyet. Dat is ook een dame die van klasse was in de jaren 80. En ja, dat hebben we de draaitafel gelegd. Deze is natuurlijk ook wel heel erg bekend. Love Resurrection was er één. En dit is All Cried Out. Een hele goede morgen.

0: Ik zei het al, we hebben wat albums klaargelegd. Dat haalt de vaart er wel een beetje uit, heb ik het idee altijd. Een beetje langer. Het zijn natuurlijk mooie uitvoeringen, maar veel langer, et cetera. En dat is wel lekker als je gewoon alleen bent en dat in de huiskamer op luistert. Wij kappen hem hier af, want het is een nummer van 6 minuten geworden op deze manier. En dat is voor de radio edits eigenlijk niet, niet geschikt. Alison Moyet was dat in ieder geval een All Cry It Out. Dat was in ieder geval wel de moeite waard. Een hele goede morgen. Waar luister je naar? Nou, je luistert eigenlijk hiernaar. En dat doe je, als het goed is, eigenlijk al zo'n beetje iedere week.
1: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.

nummer 3 in 2018. En staat maar liefst 42 weken genoteerd. Dat is wel heel erg lang voor zo'n nummer. Hoe dat berekend wordt, weet ik ook niet eigenlijk. Ik denk dat het te maken heeft, dat het met streamen te maken heeft. George Ezra hoorde je van het album Staying at Tamara. Wij kochten hem destijds voor £19 in Engeland, in een grote platenwinkel. En Shotgun was een van zijn grote hits. 22 heeft hij ook nog een hit gehad, Green Green Grass. En de grote hit Budapest van het andere album uit 2013, nummer 4. En Anyone For You, ja, dat is natuurlijk ook een hit uit 22. En de laatste van hem deed het niet zo goed als de andere albums die hij had. Budapest is natuurlijk een prachtnummer ook. Ook om op vinyl te draaien natuurlijk, dat mag ook duidelijk zijn. Dit is het nummer wat je net hoorde, Shotgun. Op de andere hits die erop staan, Pretty Shiny People en Don't Matter Now. Tot zover over George Ezra. Dat is eigenlijk muziek van nu. Tenminste, nu is het ook over 8 jaar geleden. Maar ja, een van de spotjes die draaien op Forst Veluwezoom en RTV 794... daar kondigt men aan dat ik ook wel eens wat recenter vinyl draai... dan alleen maar jaren 60, 70 of 80. Ja, dat klopt. Jaren 70 en 80 hebben we natuurlijk het meeste van. Nou, dat is de collectie die we hebben. Maar heel af en toe dan komt dit ook nog wel langs. Wat denk je hiervan? Dit is natuurlijk ook wel een legendarische muziek natuurlijk. Van albums die ook niet iedereen meer heeft. Volgens mij zijn dit soort albums alleen maar duurder aan het worden. En ik was van de week weer bij zo'n platenbeurs. Waarvan ik dacht, ja jongens, zelfs bij kringloopwinkels ook. Ze plakken er maar wat op. Want dan gaan ze googlen en dan denken ze natuurlijk om goud in handen te hebben. En singeltjes die vroeger, zeg maar zeggen, 5 gulden gekost hebben, staat nu vooral ook €4,50 opgeplakt. En dat zijn nou niet echt, zeg maar zeggen, grote namen, zeg maar, van Dire Straits of Beatles. Nee hoor, dat was gewoon inderdaad Shaking Stevens. Dus dat kom je ook overal tegen, dat men meer gaat vragen als destijds de aanschafprijs. Dat is een beetje tegen de principes van 100% vinyl. Nee, dat doen we natuurlijk niet. We hebben een bescheiden budget. En ja, dat is ook een beetje het principe. Dat kan natuurlijk ook. Waar heb ik het nou over? Of welk album? Ja, nou deze. Dit is het album Coldplay en La Vida Vida. Dat is natuurlijk wel een heel erg mooie.

deze had wel inderdaad een piepje en een kraakje, zoals dat heet inderdaad. Zo wordt mijn programma wel eens aangekondigd. 100% vinyl van Martin Burgers. Piepjes en kraakjes. En de andere zegt, ja, een knapperig haardvuurtje. Dat klinkt er ook wel tussendoor. Dit was muziek van Peggy Lee van de jaren 90. En jaren 90 was net natuurlijk over. De muziek van wat we hier voordraaiden, zeg maar. La Vida, kom. Dan ben ik dat hele ding kwijt, maar dat is die album wel gebleven. Coldplay was dat in ieder geval. Dat is natuurlijk van een paar jaar geleden. Dat is natuurlijk wel muziek van deze tijd. Deze tijd, is dat Nederlands? Nee, volgens mij ook niet. Maar in ieder geval, om het gelijk maar terug te trekken naar de jaren 60 is dit volgens mij. Ja, Peggy Lee, daar wil ik wat over vertellen trouwens. Ik was voor klaargezet, wacht even. Peggy Lee, artiestennaam van Norma Dolores Ekstrom. Geboren in Jamestown, Kadoka, Dakota. Ja, dames en heren, het verval van de mens treft mij ook. En ik heb wat pech, zeg maar, met de kaken. Daar in die kaak zitten natuurlijk tanden en kiezen. En daar zit een beetje het probleem. Ze zijn wel dingen aan het repareren, maar ik slis een beetje. Daarom moet ik heel goed articuleren, zoals het heet, en langzaam spreken. Nou, ik en langzaam praten, dat is natuurlijk ook eigenlijk geen opgave. Maar we gaan toch proberen in deze toch onbedoelde albumversie die we hier aan het maken zijn dit uur. Toch wel met veel plezier eigenlijk, want de muziek is fantastisch. Dus daar zullen we maar op houden. Alleen nu zult moeten gaan, even moet ik zelf mijn naam wennen eigenlijk aan dat het allemaal wat anders klinkt. Ik had van de week iemand in de auto zei, hé, dat ben jij. Ik zei, ja, ik zei, de oude opnames zijn dat allemaal nog van een paar jaar geleden. Hij zei, maar je klinkt anders nu. Ik zei, ja, dat klopt, dat heeft te maken met medicijnen en allerlei zaken waar we in deze fase in zitten van mijn leven. Dus het is niet anders dan het is, maar dat is wel lastig af en toe. Het is lastig als vanzelfsprekendheid wegvalt, dat is een beetje het verhaal. En dan heb ik het over van alles om je heen. Van gezondheid tot eigenlijk alles. Van relaties tot inkomens. Dat kan natuurlijk best wel impact hebben, zeg maar. Dus iedereen die daar iets mee heeft, zeg maar. Met problemen met een relatie of met gezondheid of met geestelijk welzijn. Ja, niet met de chatbot gaan appen, zeg maar. ChatGTP. Die stuurt je allemaal door naar 113. Zij is niet blij mee. Nee, dat las ik ook weer pas ergens. Even kijken, ik had Peggy Lee inderdaad als ik aan het oplezen. Ik ben nog wel een beetje afgeleid. Gelukkig nog wel steeds de ADHD-versie van de ondergetekende. Norma Dolores Ekstrom was in ieder geval de dame die je net hoorde inderdaad. Geboren op 26 mei 2020 is ze geboren en is in 2002 overleden. Een Amerikaanse jazz- en popzangeres, songwriter, componist, actrice. Bekend om haar verleidelijke en heese stem en gereserveerde, coole zangstijl. Haar bekendste nummers waren Why Don't You Do It Right en Fever, die gaan we zo nog draaien. En Is That All There Is, dat hoorde je net. Peggy Lee verhuisde als tiener naar Fargo, waar ze werk kreeg als zangeres bij een radiostation. Op aanraden van haar baas veranderde ze haar naam in Peggy Lee. In 1971 verving ze zangeres Helen Forrest in de band van Benny Goodman. Nadat deze haar had horen zingen, het jaar erop nam ze het nummer van Goodman op Why Don't You Do It Right. En haar eerste grote hit en doorbraak kwam toen. In 1943 trouwde ze trouwens met de gitarist van de band. En dat was Dave Barber. De rest van de carrière heeft ze afgesloten bij Capitol Records. En gezien het label wat op de draaitafel ligt, dan is dat nog steeds het geval. Fever had ik net over, het nummer ken natuurlijk ook van veel artiesten. Maar deze keer in de uitvoering van Peggy Lee.

Van de Muppets tot Madonna. Iedereen heeft dit wel ergens een keer op de plaat gezet. Little Willie John was het origineel. En dat kwam in 1956. En Peggy Lee deed dat in 1959. Kwam daar ook in de hitparade mee terecht. Andere artiesten zoals Elvis Presley, Michael Bublé, Joe Cocker, Ray Charles. Ja, de lijst is lang van de mensen die dit allemaal ook gezongen hebben. Tot dan Bette Midler, Rita Coolidge, Bette Midler. De lijst is heel erg lang. Toch nog even wat over het origineel. Dat is wel grappig. Little Willie John. En dat nummer is eigenlijk, vind ik, wel wat leuker. Dat is meer uptempo. Terwijl iedereen het langzaam zingt. Dit is het origineel. Hier is Little Willie John. Yeah.

Dat is toch eigenlijk veel vrolijker, toch? Ja, ik vind het wel mooi. Little Willie John, inderdaad, en 4 uit 1956. We gaan terug naar de jaren 60. Protestsongs over oorlog, die waren er toen ook. En we hebben natuurlijk helemaal niks geleerd met z'n allen. Nee, dat is ook duidelijk. Dat is het origineel van Donovan, wat op de draaitafel ligt. Het album heet Universal Soldier. En dat is ook meteen de titel die we gaan draaien. Hier is Donovan bij 100% Vinyl. Een hele goede morgen.

0: Elke maandag is alles tussen 9 en 11 van vinyl. Zelfs de vloerbedekking in de studio. 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Voorst Veluwezoom. Even lekker tijd voor jezelf.
1: Met Voorst Veluwezoom.

extra lange uitvoering op de maxi-single. Isley, Jasper Isley, The Caravan of Love. Het is het origineel, maar de House Martins werden er bekender mee eigenlijk. Die hadden er een grotere hit mee als hun zelf. Terwijl dit eigenlijk een uitstekende uitvoering is inderdaad van de Isley Brothers, zoals dat heet. Alleen zo heette ze toen niet, nee, toen heette het inderdaad Jasper Isley. Natuurlijk, Chris Iseman was de producer. En Ernest Isley, Marvin Isley en Chris, dat waren dan de mannen die het allemaal deden, zeg maar. Heb ik het zo goed in mijn rijtje? Het zijn twee broers inderdaad, ja. Chris was de producer inderdaad. En Ernest en Marvin, dat waren de broers die het allemaal schreven. En uiteindelijk ook zongen, zeg maar. Ik heb weer nog een album op de plaat gelegd, op de draaitafel gelegd. Want ik zeg, ja, zo'n plaatje is dan toch wel heel erg mooi. Er staan ook weer veel nummers op die we eigenlijk zouden willen draaien. En we gaan echt nou serieus een beetje nadenken over een albumversie. Misschien in de nacht of zo, s'avonds of zo, weet je. Want die hebben voor de rest geen nieuws in zit, maar alleen maar mooie muziek. Dat is misschien nog wel een leuke ambitie voor het komende jaar. Je weet maar nooit dat we een beetje opknappen en de stem behouden, zeg maar. Dit nummer, bij de eerste toon ga je zeggen, oh, maar die kennen we inderdaad wel. En deze meneer is bekend geworden van heel andere liedjes. Maar dit was een van de eerste. Ik heb het over Chris Rea. Het album heet Shamrock Diaries. En hier is natuurlijk het wereldbekende Josephine.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

I'm Mandy Fly Me 10cc. En het album heette destijds How Dare You. Het nummer werd in 1976 geschreven en kwam in 1991 pas in de hitparade. Dat heeft even geduurd, dames en heren. Dat is niet anders. Een andere aflevering gaat er wat meer over vertellen, inderdaad. Het was natuurlijk Eric Stewart, Kevin Cudley en Graham Goodman van, ja, dat waren dan de grote van 10cc. Nogmaals met I'm Mandy Fly Me. De laatste nummers die we gaan horen zijn van het album van niemand minder als Paul Simon, Graceland. Dat ligt op de draaitafel. We draaien twee tracks tot het eind van dit uur. En we beginnen met The Boy in the Bubble. En de laatste is van Graceland. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van 100% Vinyl. Albumversie, zullen we gewoon noemen. We hebben per ongeluk de eerste gemaakt. Wie weet, we gaan het voorstellen bij de muziekredactie. Bij de directie, bij het bestuur. Overal gaan vragen of het mag.

1987, The Boy in the Bubble. En Paul Simon had een grote hit met deze album. Er stonden 3 hits op. You Can Call Me Al, met Chevy Chase in de clip. Nummer 5 als hoogste positie. The Boy in the Bubble kwam 16. En het laatste nummer, ja, daar gaan we maar een klein stukje van horen nog. Dat is wel jammer eigenlijk. Die gaan we een andere keer nog draaien. Om hem helemaal te horen kunnen brengen. Want ik denk dat hij inderdaad net tegen het nieuws afgekapt wordt. Maar het is een te leuk nummer om er niet te draaien, zeg maar. Het is de volgende track van het album. En was destijds ook de titeltrack van het album zelf. Graceland, uit 1986 opgenomen. In, ja, toch wel met zeer Zuid-Afrikaanse invloeden. Maar wel prachtig inderdaad. Graceland uit 1987. Dat is hem inderdaad, ja. Dat was het weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb altijd gedacht dat dit echt gewoon een nummer van Barry Manilow zelf was. Dat was het niet. In al het gekraak en gepiep inderdaad zouden we bijna vergeten dat we weer begonnen zijn. Een hele goede morgen. Dit is 100% vinyl en natuurlijk bij Forst Veluwezoom RTV 794. En overal waar je het maar wil beluisteren inderdaad op internet. Daar vind je 100% vinyl. Een hele goede morgen. Een rare begin eigenlijk, maar dat komt. Ik had die plaat opgezet al. En ik denk, nou, laten we maar gewoon beginnen. Barry Manilow, The Greatest Hits, ze staan er allemaal op. Maar ik dacht echt dat het nummer Mandy... Ja, dat is natuurlijk van Barry Manilow. Want dat is zo vaak gecoverd, maar het was zelf een cover. Het was een cover namelijk van een liedje, wat ik ook helemaal niet ken eigenlijk. En het heet Brandy. Ik dacht meteen van, nou, dat gaat natuurlijk over drank. Maar dat was niet zo. Het is een zanger inderdaad, die het echt zo vertolkt. Luister maar even. En dat is meneer Scott English. En die zingt over Brandy in plaats van... ja, inderdaad, precies.
1: Hallo.
0: Die zingt dus inderdaad over Brandy uit 1971. En Barry Manilow was de man die daar een kopie mee maakte. Een cover. Westlife deed het ook. En Christina Klein en Albert One en... Raymond Rosely en Helmut Lotti en Howard Carpendale. Daar kennen we natuurlijk de helft niet van, maar die hebben het ook allemaal gezongen. En het heette overal wel Mandy, dat wel. Dat is heel gek eigenlijk, dat het origineel inderdaad alleen maar als Mandy bekend werd dat het eigenlijk Brandy was. Die Brandy-versie trouwens stond wel in België in de top 30 daar. Op nummer 26, 3 weken. Nou, een beetje sneu. Scott English, dat was de originele man die het zowel schreef... als vertolkte in 1971 en er eigenlijk alleen maar in België niet mee had. Terwijl Mandy van, hoe heet hij ook alweer, waar we net draaiden, Barry Manilow. Ja, dat kwam wel in dit praat terecht. In Duitsland, in Nieuw-Zeeland en ook in Nederland kwam het nog wel een stukje terecht. Eigenlijk was het niet de grootste hit van Barry Manilow. Nee, als je kijkt naar alleen maar Barry Manilow, dan is dit een album met greatest hits, zoals dat heet. Maar gek genoeg... is dat nou ook niet, zeg maar zeggen, de man die dan ervoor gezorgd heeft dat hij breed in de Nederlandse hitparade terechtkwam? Nee, zeker niet. Nee, als je daarnaar kijkt, dan is het eigenlijk gewoon de Copacabana uit de Copa. En Hey Mambo van Kid Creole and the Coconuts samen met Barry Manilow. En Turn the Radio Up. En dat stond in 2002 in de top 100 op nummer 88. Nou, bent u weer helemaal bij, hè? Ik denk, laten we maar eens beginnen met een aantal LP's in dit uur. En Barry Manilow was daar inderdaad er één van. Een nummer wat we allemaal kennen ook van Barry Manilow. We gaan nog een track van hem draaien namelijk. Het nummer Could It Be Magic is natuurlijk een hit geworden van Donna Summer. Maar dit is dan maar zeggen, nou ja, het origineel niet, maar zijn uitvoering. Het is eigenlijk de prelude van Chopin. En prelude in C minor. Ja, Barry Manilow die heeft een tekst erop geschreven. En dan heet het nu ook Could It Be Magic. In zeg maar zeggen, de niet echt disco-uitvoering. Nee, dat is duidelijk.

Als je dit nummer opzoekt in het Paradeland, dan kom je er ongeveer een 50 tot 70 verschillende uitvoeringen van tegen. The Nearness of You, dit was natuurlijk Shirley Bassey uit 1961, maar het nummer komt uit 1940. En bijna elke respecterende artiest, orkest, noem maar op, ze hebben het allemaal wel een keer of gezongen of gespeeld. Als ik het rijtje zie, Norah Jones, Rod Stewart, Annie Lennox, Sheena Easton, Glenn Miller Orchestra, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong, Willie Nelson, Al Jarreau. De lijst gaat maar door. En natuurlijk Frank Sinatra, Seal. Iedereen die zich, zeg maar zeggen, een beetje in de studio kon begeven, heeft het helemaal ingezongen volgens mij. En het heeft nooit in het praten gestaan. Terwijl iedereen dat wel op een album heeft staan. Zo ook deze dame uit 1961 nogmaals, Shirley Bassey. Sir Dame, Dame Shirley Bassey moet ik zeggen. Sir Dame Shirley Bassey. Zo, het is Sir Rod Stewart en Dame Shirley Bassey. Dat is de goede uitvoering. Je luistert naar 100% vinyl. We zitten een beetje in de mellow albumhoek, zeg maar, vandaag. En ja, dat mag ook wel eens een keer, toch? Wat hadden we daarvoor? Oh ja, het was inderdaad natuurlijk Could It Be Magic. De bijna klassieke uitvoering van Barry Manilow. En wij kennen hem natuurlijk van Donna Summer uit de jaren 70 als disco-uitvoering. Die deed het wel heel goed. Muziek die het ook in Nederland niet zo geweldig deed, maar wel ook bekend was. De muziek van Dan Fogelberg. We kennen hem al van het nummer Longer. Was een alarmschijf in 1977. Maar had nog een album. En die ligt op de andere draaitafel. En daar zingt hij over The Netherlands. En dat is toch heel erg grappig. Melodieuze muziek. Het album is eigenlijk best heel erg mooi. Maar ik ga er niet alles van draaien natuurlijk. Wel de single die ook geen hit werd en wel bekend werd. The Netherlands van Dan Fogelberg uit 1977.

zijn toch de juweeltjes van de popmuziek. Dat vind ik althans wel. Ja, dit zijn de mooiere plaatjes. En ja, voor mij dan af en toe een klein kort praatje, zeg maar. Dat is dan ook het verhaal. The Netherlands verlaten wij inderdaad van het album, een gelijknamig album van Dan Vogelbrook. Het loont de moeite om het plaatje toch eens een beetje bij de hand te houden hier in de studio. Want er staan nog veel leukere nummers op. Ook wat meer uptempo die meer geschikt zijn voor niet zoals uitzendingen zoals deze. Ja, dit is een beetje een softe aflevering geworden met veel albumtracks. Onbedoeld eigenlijk, want ik had gewoon een stapeltje gepakt van... Nou, dat is wel leuk om eens een keer te draaien. Maar we pakken meestal zo'n vierkante bak of net zo'n langwerpige bak met al die singeltjes erin. 45 toerenplaatjes. Ja, dan zit daar vaak genoeg muziek in om een beetje een leuk gemêleerd programma te maken. Maar deze albums die kwamen eigenlijk uit een stoffig hoekje ergens uit de studio. Ik denk, nou, laten we dat ook maar eens pakken. En ja, net die 77 nogmaals. The Netherlands. Ik blijf dat wel mooi vinden. Een dame die in 1973 ook heel veel platen vol ging zingen... nadat ze het Songfestival had gewonnen met het nummer Après Toi. Ik heb het over Vicky Leandros. Heeft echt met haar destijds gouden keeltje LP's volgezongen. En deed dat niet onverdienstelijk natuurlijk. Haar vader was ook de producer. En zelf was deze dame ook nog een aantal keer in Nederland te vinden. Want ze gaf zelfs nog, nou niet laatst leden hoor... maar in 2006 heeft ze nog opgetreden bij het Max Prom Concert in de Utrechtse Jaarbeurs... En in 2007 trad ze op met het André Rieu concert op de Vrijthof in Maastricht. In 2012 is er nog een zogenaamde big mash-up gemaakt van een liedje... wat ze zelf ook nog een keer gaat zingen in de 50PLUS-beurs in Utrecht. Dat doet ze dan ook nog een keer. Het is 2019, bijna 37 jaar artiest en 80 albums verder... trad ze toch weer een keer op in een vol nieuwe Luxor in Rotterdam. En dat speelde zich af in 2019. Daarna kwam het hele corona-verhaal natuurlijk, want ja... Dat ze bleef eigenlijk nog steeds optreden. Tot 2021, oktober. Toen kreeg ze last van een infectie en toen was ze uit de roulatie. En daarna is ze eigenlijk een beetje teruggetrokken op in haar geboorteland. Het was een dame met een Griekse naam die ik ook niet ga eens proberen uit te spreken. Als je wil weten hoe dat eruit ziet, die naam, dan zoek je dat maar op internet op. Ze is geboren op 23 augustus 1949 volgens... de administratie van Corfu. Maar volgens haar eigen opgave is ze geboren in 1952. Ze heeft er 3 jaar af of bijgesmokkeld. Nee, afgesmokkeld eigenlijk dan. Ze is Grieks-Duits, zeg maar, zoals dat heet. En ze heeft wel eens ook in het Frans en het Engels gezongen. Maar wij gaan een Duitsstalig plaatje gaan we ervan uitdraaien. Het album wat erop ligt, Meine Freunde sind die Träume, heeft ook in de Nederlandse hitparade gestaan in de top 40. Het is zo'n klapalbum. En ik weet nog dat in die tijd ook mensen... En vooral jongens, die zeg maar zeggen, de nerds waren toch wel gek op haar. Er zit ook een grote poster bij, die kon je dan boven je bed hangen. Vicky Leandros draaien wij hier nogmaals met, nou niet nogmaals, voor het eerst denk ik op de zender. Dat is ook wel een unicum. Meine Freunde sind die Träume. MUZIEK

melodieuze muziek van Vicky Leandros uit 1973. Stond in het najaar in de hitparade. Daar komt nummer 22 als hoogste positie. Meine Freundin sind die Träume van nogmaals Vicky Leandros. Ik heb het een album op de andere draaitafel gelegd van zo'n verzamelalbum. Er staat van alles op. Van de Eurythmics tot Michael Jackson. Daar gaan we, waarom draai je dat dan niet? Nou, daar gaan we wat van draaien. Cinema Greatest Hits. De hits album. 16 Smash Hits from the Big Screen staat erboven. Nou ja, en er is één plaat die een heel lange intro heeft en daarna niet meer zo lang duurt eigenlijk. Het is van het album van Mark Knopfler, Going Home. We kennen het allemaal natuurlijk, de man van de Dire Straits. Het is van de film Local Hero, de gelijknamige titel natuurlijk. Het nummer heet Going Home. Ik zet hem voor het eerst eigenlijk op. Hij komt uit zo'n cadeaubak, zeg maar, die af en toe wel eens naar binnen geschoven werd door mensen. Maar er komt wat meer tempo in. Mark Knopfler, geniet van Going Home.

Nou, dat is gelijk weer afgelopen ook. Het is echt een soundtrackje van helemaal niks eigenlijk. Mark Knopfler met Going Home. En dat was van de film Local Hero. Ja, de andere tracks zijn wat moeilijk te vinden. Het zijn allemaal kleine stukjes. Het is zo'n verzamel-LP voor weinig. Waarbij de nummers allemaal geknipt zijn tot wat kortere stukjes. Dan heb je wel alle nummers erop staan, maar ook niet veel waard eigenlijk. In de jaren 70 had je veel Franstalige muziek ook nog. Le plus grand succes van Gérard Lenormand. En wij draaien het liedje over de president. Ja, j'étais président. Hier is Gérard Lenormand.

Ja, 1988 komt dat album vandaan. Volgens mij was dat liedje was toch veel eerder inderdaad. Er staat tv, lokaal reclamecampagne, restaurant, eerste klas. En dan staat er Centraal Station Amsterdam. Dat is ook weer zo'n krijgertje, denk ik. Ik snap het niet helemaal. Waarom staat dat op de achterkant first class? Is dat een reclame voor een stationsrestauratie? Dat gaan we nog eens uitzoeken inderdaad. Concept en repertoire selectie bij Herman Heinsbroek en Nan Schuring. Het album is een complicatie, compiled with association with Charles Teller Records. En dan is het ontwerp is het Baren. Nou, dat is allemaal weer helemaal niks natuurlijk. Instrumentale muziek, dat hebben we ook nog wel een beetje liggen hier. Ja, het is heel bijzonder eigenlijk dat dit soort platen in de jaren 60 ook in het praten kwamen. Herb Albert was dat. En Herb Albert die had de Tucciana Brass. En die zingt, nou ik zing niet, hij speelt over Amerika.

is wel vrolijk. Het is een soort continu feestje eigenlijk. Met wat trompetters op de achtergrond. America werd, zo heet het ook het album inderdaad. De man speelt en toetert eigenlijk die hele album vol. Herb Albert was de trompetist met zijn Tatiana Brass Band. Je luistert naar 100% vinyl. Het is een hele bijzondere aflevering geworden met louter albumtracks. En we hebben er weer eentje op de draaitafel liggen die ook wel een beetje bijzonder is. Want dit is de aankondiging van het volgende nummer. Alleen zo hoor je ze nooit. Dit is namelijk de albumversie. En het album is een dubbel LP. Het is een film. Met onder andere in Diana Ross en Michael Jackson. En in welke film hebben die nou samen gespeeld? Precies, The Wizard of Oz, oftewel The Wiz. En dat is een hele aardige film om ook te zien hoor. Dat is wel grappig natuurlijk. Het is een remake. Maar de hit was zeker nummer 1 in dat jaar. 1978. Hier is A Brand New Day. En The Wiz Stars, die zijn de groep die totaal doet. En die komen eraan. Maar ze staan klaar. Ze gaan op het podium staan. Ze nemen houding aan. Ze lopen naar voren toe. En ze komen er allemaal aan. En ja, daar komen ze.

Ja, dat krijg je dan met die lange originele albumversies. Daar staat de halve film zo'n beetje. Er staat natuurlijk weer een ander nummer. Dat loopt aan elkaar over allemaal. Dus dat is een beetje een lastig knip, inderdaad. Een album wat ook nog op de stapel lag, was er eentje van Julio Iglesias. Hij is natuurlijk heel bekend geworden met Un Canta Galicia. Maar er was een ander singeltje nog wat in de hitparade gestaan heeft, wat op de andere kant van de tweede zijde staat. Por una mejor. Hier is Julio Iglesias.

Casey van de Sunshine Band. Ja, dat was eigenlijk zijn Sunshine Band wel. Dat was Give It Up uit 1982. En dat stond in 1983 pas in de hitparade. Maar wel op nummer 8 inderdaad. En dat deed hij dus prima. Give It Up van Casey en de Sunshine Band. Dat was een DJ. Het was een producer en een succesvolle dame. Ach, hij was geen geweldige zanger. Maar had wel veel plaatjes in ieder geval. En daarmee kwam hij in de hitparade terecht. Onder andere in 1972. Het begon in 1975 al. Met That's the Way I Like It nummer 1. Hij evenaarde dat succes op nummer 1 nooit meer. Maar het was wel een hit die iedereen ook mee kon zingen en je af en toe hier en daar wel op een dwaald feestje tegenkomt. That's the Way I Like It van Casey and the Sunshine Band was zijn eerste hit. Daarna Let's Go Rock and Roll. En Casey and the Sunshine, het werd waarschijnlijk anders geschreven. Hij heeft veel meer hits gehad, dat weet ik bijna zeker. Nummers zoals Please Don't Go, later ook weer gecoverd door de jaren 90 bandjes. En Shake, Shake, Shake Your Booty. Get Down Tonight. Ik weet zeker dat het ook allemaal in de hitplaten gestaan heeft, maar dat zal waarschijnlijk onder een andere afkorting in de lijst gestaan hebben. Hij staat er in ieder geval niet direct in. Wel wat we net draaiden. Give It Up. Ja, we gaan het ook een beetje opgeven. Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Nee, we zetten het even een programma aan. En alles komt een keer aan eind. Dus ook in deze bijzondere uitzending met alleen maar LP's en Greatest Hits albums van diverse artiesten. Ja, en je hebt er nog niet zo heel veel nodig natuurlijk. Dus dank voor het luisteren en het volhouden weer van dit uur. En toch ook weer met veel plezier gemaakt. De laatste komt van de 3 Degrees. De 3 Degrees met A Collection of Their 20s Greatest Hits. En nou ja, dat is ook weer zo bijzonder. Want er staan nummers op die nooit in hitplaten gestaan hebben. Maar ja, kan toch een hit zijn natuurlijk. Ja, dat is dan ook wel weer zo natuurlijk. Hetzelfde aan het begin van de uitzending hadden we Dan Vogelberg. Die heeft niet in de hitparade gestaan. Maar het nummer zelf heeft echt gewoon jarenlang in de top 2000 gestaan. Ieder jaar weer. Ik geloof tot 2017 of zo. Dus dat is ook wel bijzonder. Dus laten we daar maar van uitgaan dat die kreet inderdaad 20 greatest hits. Dat het inderdaad ook echt goed is. Je krijgt hierna nog een instrumentaaltje waarschijnlijk. Maar tot die tijd krijgen we ook nog muziek van de 3 Degrees. Take good care of yourself is de boodschap voor de dames. En daar stoppen we deze aflevering mee. Muziek, een Philly sound uit de jaren 70 is de laatste. Bedankt voor het luisteren. Blijf luisteren naar ons. En met veel plezier. Tot de volgende keer.

1, 2, 3, 4.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij RTV Surf 94. Al wakker en klaar voor de Spuldeuzen van 4 juli? Nou, wie gooit de vakantiemaand in? Want Erik Dwaams is ook al met de koffers aan de kom. Dus dan gaat wie nu maar gauw begin aan deze uitzending. Mijn naam is Corrie en ik mag vandaag vertellen welke plaat is wie voor hem draait. En wie heeft weer een heel mooi spulletje van muziek bij elkaar in Groningen. Voor de liefhebbers van een stukje cabaret huurt wie Lamer uit Zweel. Want ja, luisteraars hadden vorige weken toch Lamer uit Zweel mist met zijn rubriek naar de TT. Dus door hem kreeg u een achteraanblik van Lamert in de muziek. En in de muziekkamer en het theaterhuis gaat u weer kijken wat er de komende weken gaat gebeuren aan concerten en alle belevenissen en dingen die georganiseerd wordt hier in de regio. En dat betreft dan vooral cultuur en optredens. Lomas, eerst begin met de vier weken lang. Dat is ook zo. Wie besteedt ook zeker aandacht aan jazz.

Ja, dat was Alex Vissering. En als je zo in de natuur loopt, dan gooi je van allerlei dingen bedenken. En dan kun je mooie verhalen ophangen. Wie schoefde je naar Westerwolde, of vanaf Westerwolde naar Bedum? Voor de Kosters in 1991 als groep is begonnen om de plekken juist aan te duiden. Het was de Tochtenaarschule in Bedum, waar een paar onderwijzers op tijdens de Vossenjacht hun eerste optredens deden. Ze hadden een paar nummertjes van de muziek uit de 60, 70 en 80 jaren omgebouwd naar het Grunnings. En waren de eerste jaren wereldberoemd in de regio. Ze maken zelfs een paar cd's in eigen beheer. Van de cd Noorschaltie, Heurhule, met de kop in de wind.

Ja, wie blijft niet alleen die grens, maar steek de grens ook over. En gaat uit naar Schonebeek. Daar treffen we als onderwijsassistente Margaretha Klein. En die weer in de studio aan het verheubelen is. Nou, dat heur zelf geschreven nummer, dat er is niks uitkwam, was de Beerleus. En dat was het begin van je mooie muziekcarrière. Tegenwoordig treedt ze op met Hanneke Vinken op gitaar en zang, Sanne Bloemsma, bas en zang, Marije Hoekstra, slagwerk en zang, en natuurlijk Margaretha op gitaar en zang. U hoort hoe goed als dat klinkt in het nummer Als wij nou eens.

Ja, hele mooie gedachte, maar de wereld die wordt, ja, naar mijn gevoel, steeds harder. En dan komt dit soort dingen of gedachten, zult dan veel vaker opkomen. Wie komt nu in een internationaal gezelschap? En dat zit dan in Harkstede. Nou, door zetelt de band van de Strootklinkers. Ze speelt en zingt country en bluegrass. En het internationale maakt de gitaarbouwer en de medeoprichter van de band, de Welshman Adrian Farmer, die regelmatig naar verkomt om in Nederland een stukje vakantie te vieren. Nou ja, vakantie, dat is hard werk, want dan is ze weer vol aan de bak of zijn banjo. En trouwens, die bouwt ook. En dat is zijn professie eigenlijk. Dat spul wordt altijd wel een mooi feestje van te maken. En luister maar eens naar de cd Knapstaaltje, die de band maakt als eerbetoon aan Ede Staal, de godvader van de grunnige streekmuziek. Je hoort Dolde Boerderij.

0: Pop Ja Blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop Ja Blues. Elke vrijdagavond van 6 tot 8. Pop Ja Blues. Is een programma van...
1: Jan Nederveen.
2: Ja, en dan is het weer tijd voor de mensen. Een Betty lag op deze morgen. Deze week kreeg ik een opmerking van mijn lui die over de vorige cabaretkeuze van vorige weken. Ze had de conferentie over de TD in Assen verwacht. Nou, en wie laat onze klanten, wie nou altijd horen wat ze graag wens. En dan hier nog zal dan ook zeker Lammerduitsweel met hen de TT die belofte eigenlijk inlossen. Want dat komt een soort nabeschouwing, zeg maar.
3: En ik wil je nou metnemen, jongens, naar de omgeving van Assen, hè? Maar er was zo één keer in het jaar geholpen wat wij ouderwetse Drentse boeren dan nog noemt de Ren. En hij die wat meer Frans, Duits of Engels kent, misschien wel TT of zo wat een ding zegt. Hè? Wie wil die motorwedstrijd, jongens? Hè? Ho, jongens, Wielo en Assen, dat is niet zo ver uit een kander. En zelf had ik de titel eens op zo'n klein motor ging reden. Op zo'n klein spartijn ging. Dat het motorriedersbloed, dat zat er weer mee en dat zat er goed in. Maar ik was nog nooit in Assen en die TT en die rennen was van je. Ik ben trouwens. Maar laat me door een paar zomers nemen met een paar dikke voerheubioes dus weer gewoon. En ineens hoeps holt me door een auto vlak aan de box langs. En met even de kop van de peren stunnen stil. En met stekkoos dokter die stek kopje nu traampje en die zegt tegen mij, laat me het zeggen. Hou eens even. Zeg ik dat niet door naar dokter, hij eronder zit. Ik zeg, laat me zeggen, moet je hem huren. Ik zeg, ik wil geen en Assen en die motorwedstrijden en die TT. Ik zeg, dan wil ik jou graag met hem. Ik zeg, oeh, jong ging, dokter. Ik zeg, mannen ging. Ik zeg, wat heet door een geluk met dat je dat mee vroegt. Ik zeg, och, wat ben ik toch blij met. Ik zeg, gaan we zo'n schik hebben, dokter. Ik zeg, ik en nee, met been, en Assen en TT. Ja, zeg maar, zou het niet eerst aan jouw vrouw, aan Grietien vrouw? Die dokters hebben toch altijd van die bittere medicijnen. Ik zeg, dokter jongen, ik wil dat je niks zegt. Hij zegt, laat het jongens, hoort erbij. Ik zeg, oi, geliek heb, dokter. En ik ben een hoest gaan, jongens. En ik ben even bij de winkel bij Oes op Darpan gegaan. En ik heb voor Oes Grietien kocht zo'n grote rolle kingpepermunt. Oh, dat is zo gek op, hè? En ik ben in Oes aan de andere kant van het tafel gaan zitten. En ik heb Oes Grietien al doorvoerd. Ik had te drok met. Aan het beste ritsweg duurde het zachte niet op. En ik was net aan het laatste pepermunt in toen ik zeg tegen Oes Grietien en ik zeg, die mussen even in de mond houden. Ik zeg van Oes dokter, hè? Ik zeg Oes dokter. Zeg, dat mannen hier wel zo geëren en Assen en die motorwedstrijd en die TT. Zullen we nou even zien, grote, dikke auto niet helemaal vol. Zeg, dan willen de mee door geëren achterin hebben zitten. Zeg, dan kan Oes dokter de auto wat beter sturen. Ik zeg, mij dunkt dat gunstig onze dokter was, hè? En ineens, jongens, zoals Grieding, dat slukt me dat pepermunt in ritsweg deur, hè? En zegt tegen mij, heb ik door aan al die pepermunten te danken? Dat is ook zo geraffineerd als suikerjong. Ik zeg, biswezen, mens. Biswezen, die is zo. Die is zo. Dan zegt tegen mij, dan zegt hij, joh, die malle fratsen, maar doe de kop. Ze zeggen, ik begreep ook niet wat een verstandig mens als Oes dokter. Hennassen en die vlieger die doen wil. Elk jaar met weer hadden iedere keer weer een paar kilometers erbij. Komt nog een keer ongelukken van, zegt. En hij zelf? Man, zelf in het niet op zo'n klein motor ging rijden. Alle bomen in het dorp kun je aan zien. Hij schuilt mij de elpen maar voor de zondag. Jongens, en of ik hoog spring en of ik leeg spring, ik kom met de TT, wel hoe de kop zit. Maar toen dacht ik bij mezelf dat ons burgemeester heeft in de tijd op het gemeentehuis goed duidelijk zegt dat de man... is het hoofd van het gezin. Ik denk, Lambert, jong, laat dat voor deze ene keer nog eens mal voor wezen. Hè? Aha, jongens, en ik was wel in Assen op TT. Ik was zelfs van de vuurden weggegaan en ik had bij een boer op het huis slapen. Maar het kost nog geld ook. En andere dag morgen voor dag en dag lag ik in zo'n gruppie naar de grote baan van de Assen TT met de klep van de pet zo wat op stroor. Hè? Ik denk, Lambert, jongen, als je hier vandaag ontgoot, maar dan moest het gaan. Nou, maar dat zullen we allemaal gaan van in de zware klasse, hè? In de zware klasse wilden de Engels en de Italiaan in de nek springen. Och, man, ik had een dalvers ploos. En ik heb me door een uur of drie, vier in dat gruppie aan de straat liggen. Toen huurde ik dan dat ze aan in Assen de lichte motoren losloten, de lichte klasse, hè? En het was maar even, jongens, en daar hoorde ik ze in de vettank kom knetter nog, jongen, de wijn, zoals hij gluurt dat toch aan mij verbeet. Denk nou, met jongen, dat is aans wat een Jos Patagin, hè? Die had een schoft. Even later luurden ze in Assenbelten los, die waren nog zwaarder ook. Ho, jongens, en die gingen ook nog veel harder, hè? Met dat er in de vettank kwam broers nog. Oh, jongen, dat waren ze ook al de petten. Die dreden me voor kop. Ik denk, griezel, griezel, aan met jongen. Zeg, dat wil wat worden als ze vanmiddag dus woorden moet horen loslaten. Dan kun je helemaal niet afloeren, hè? Die hadden een grote schoft. Je moet niet met erin. Ik denk, aan met jongen, dan moet je even vertrainen. Vertreden. En ik ben een grub in aan de straat uitklam, jongens. Hè? En ik ben door 19 door Noors bij zo'n boer het erf weer opstapt. Man, en ik kom hier toch bij hem voor de baan der deur. En dat stunt me toch, jongens, ongelukkig over. Zo'n groot zwart bakbies van motor. Not zo'n stunt erop. Not zo'n. Man, en hij dan motorridersbloed in je hebt, hè? Haha, en ik stond daar naar die dikke not zo'n te kicken. Met kwam de boer, die kwam ook aan boet, die ging naast mij staan. Hij zegt, dat is erin, hè? En ik zeg, jong, wij zegt. Ik zeg, hoe kom je eraan? Ah, zeg, die is niet van ons. Ze hadden dat ook wel gedacht. Hij zegt, die is van een van die Engelsmannen, zeg, maar die durfde niet op. Ik zeg, dat had ik ook wel gedacht. Ja, nee, jong, zeg, aans wel. Ik zeg, maar van deze noton is het gashandvat kapot en dat stiet al duur op vol. Ik zeg, mannen ging. Zeg, griezel, wat je een monster, niet? Ja, zeg, wat geweld, hè? Och, en we keken met ons twee beet nog even zo nou in eens, zeg het tegen mij, maar kom zeg, ik wil hen eten. Want dan meer worden zware motoren losloten en dan heb ik geen zin. Ik zeg, hier, god maar in. Jongens, en daar stond ik met mijn motor die dus bloed bij de dikke natonnen. En ik liep er eens een keer omheen. En nog eens een keer als een haan een koppeltien honder. Ik denk, Lambert, hoe zal zo'n ding wel zitten, hè? Want een zadel heeft er dan gids niet op zo'n klein kussentje, hè? En ik liep er nog even wat dichter en bij jongens en ik sloeg bien drie zeeën overin. En ik rekte de hand aan het stuur. Ik deed de bienachtroet, ik was net een kikkert, jong. Maar ze zit nog goed ook. Oh, zo was mijn motorrieders bloed helemaal niet meer te houden. Ik denk, Lambert, jongen. Wat zal jou gebeuren naar je museum? Heel klein zag je aantrappen, hè? En ik flotterde hem met de benzinekraan. En ik trapte man in lawaai van wonder en geweld. Die pakte direct in de ribben, die trillen mij het lief. Ik denk, jongen, Lambert. Wat lummel, hè? Ik denk, mannen, wat zou joh gebeuren dat je ze even heel voorzichtig in die eerste versneller zet, hè? Jongens, en ik schakelde. Hoe verder wie ging, maar die scheurt mee zo wat in het gat voor. En ik hung aan het stuur. En ik kon nog net de hoek van toes kriegen. En bij de andere hoek van toes zag ik Sarah weer onder mij. En doorgaan kan op mijn dikke noton rond de boerderij. Hè? In de tweede ronde, ik had stook ook in de heuvel en de mesbord. Ik had alles te winnen. En ik stuurde me. In de derde ronde kwam de boer en boetes toe. En die schreef het in mij drof, drof. Ik denk, mannen, geen ik maar kun, ik maar kun. En mijn noton die kreeg de fout hoe langer hoe groter. Ik denk, Lambert, jongen, dat loopt niet goed. En met zag ik nog dat die attackler staan. Ik denk, Lambert, jongen, droet, droet, hè? En ik wil mijn dikke noton eens een keer goed op aan, jongens. En in één keer, ups, boom. En joh, man, dat scheurde met me. En de grote baan van Dase TT op. Van kloren benodigd legde ik lief plat op de benzine tanken. Aan elke hoor ik een zwiedruppel hangen. De pet die stuurt me verkeerd op de kop. En de arm die sneed me af. En wij steunen ertussen. Moet op de grote baan van de ACTT. Laat me daar bij de haak komen. Daar was op gunst. Laat me dat startschot gaan voor de grote motor. En ik laam het van zwiel. Ik heb me die in de kop in de ACTT. Ik lag maar niet wel 200-300 meter voor, hè? En met zag ik de eerste bocht ook al komen. Ik denk, laat met jongen, je hebt goed in de gaten. Dan ik zeg, even de beide ogen dicht, hè? En ik kneep me toch even de beide ogen dicht, jongens. En ups, en een klein tipje over het gras heen. Joh, daar trok de machine met mij de straat weer op, hè? Ah, oh, jongen, daar ging het weer in, hè? En ik loerde nog eens in machterom. En hier in de verte zag ik twee stipjes aankomen. Ik denk, dunk me een Italiaan en Engelsman, hè? Maar mijn Tony kreeg de fout hoe langer nog. Het was maar even, jongens. En daar zag ik in de verte de bochten van Bartels al komen. Hè? Dat is zo'n hoorspelbocht. En zuiver haaks. Maar dat is het TT-bestuur dat overal breekt. Die hele bocht aan zo zit met dik stroopak. En ik geleed er op mijn dikke naartoe. Maar een klein eentje noot. En hups, en met een half stroopak aan het gat door terug. Daar trok de machine met mij de straat weer op, jongens. En daar gelieten we weer in. En ik kreeg er ook alweer een beetje nodigheid aan. En daar zag ik ook al de bochten van de oude tol in het zicht komen. Dat is zo'n S-bocht, hè? Zo'n slingerderij, hè? Ah, jongen, ik kwam er toch wel zo mooi, hè? Links in en rechts weer uit. En ik gleed de deur. En met hier ook weer de stemmen van Piet Nortierschetten, de omroeper van de radio. Ja, dames en heren, zeggen, maar deze TT is iets bijzonders aan de hand. Een onbekende renner heeft zich tussen het veld van ridders gevoeld. Hij reed hem met een fantastische bekwaamheid. Deze zwarte duiven neemt de bochten zonder het gas af te sluiten. Ik denk, hier, laat maar kunnen, laat maar kunnen. En met was ik van de oorlog tol als zo wat weer op het rechte einde van het hoog hoog. Oh, en toen liet mijn machine pas goed zien wat in zat, hè? Jongens, ik loer nog eens even achter hem en geen velden of wegen waar de stipjes meer te zien. Denk, Lambert, jongen, morgen, alle kranten van de wereld stort vol. Dat Lambert van Zwiel wint als het TT met overmacht. Zoals ik jammer even en ik zag de tribunes van Toch Holm in zich komen. De mensen zijn sprongen in het ene. En de stem van Piet Nortier kwam er weer tussendoor. Hij zei, dames en heren, zeggen, we kregen zojuist de oude tol. De melding doe dat de onbekende renner nog steeds de kop heeft in deze assertitie. Wij staan voor een volkomen raadsel. Wij begrijpen er niets meer van. Hij reed zonder nummerbord, hij reed zonder valhem. Dat we rennen te sterk staan af te stappen. Denk, man, moet je me nog benauwd maken? Nog. En met? Oh. En met jongens durf ik mee door Darpien Hoogholmen. Oh, en dan zijn die dagen nog zo'n echt ouderwets 10 Klinkerstraat. He? En dan was ik goed boerenkeel, joh, glad op thuis. He? Jongens, en of nou kniebochten waren. He? Of S-bochten, of links, of rechts. En ik gleed er deur. De mensen op de tribune, ze zagen me als een vegen voorbij flitsen. En weg was ik alweer. En zo ging ik van het Hoogholm naar het Leegholm. Van het leeghol naar het leegholderveen hak nog even mijn recht in. Ik denk, laat me het jong, ei de benzine zo. En ik dreide me door toch de dop van benzineverlust. Ik wil een jaar in. Toen had ik me door waarachtig het zadel ook nog nat. Maar mijn auto stuurde zich naar een zak. Die stuurt maar deur, hè. Door in dat leeghoven van, jongens, eerst die haakse bocht, direct die S-bocht terug. Een man was voor mij zag hij dan of dagelijks werk was. Ik gleed er maar zo door, hè. Het was maar eentje. En daar zag ik de tribunes van de haver in zich komen wat begint waren, hè. De mensen die sprongen in tegen. Ze gewoon met jassen en hoeden en petten. Alles wat ze hadden voor mij. Lambert Wever die de kop had in de assetiti. De stem van Piet Notier komt er weer tussendoor. Die zegt, onbekende renner, onmiddellijk afstappen. Ik denk, joh, geen denk er niet aan. Kreeg er net oren geen aan. En met was ik die tribune zo'n 200-300 meter weer voorbij, jongens. En ik zag dat eerste bocht in weer komen. Hè. Ik denk, Lambert, jongen, die hebben hen gekregen met de bijdogen dicht. Ik doe ze weer allebei er dicht. En ik knip me toch de bijdogen dicht, jongens. En in één keer, hupse, boem, en ik vlug met de wal uit. Rim, die dreed me het lief. En achter mij rond de motor nog wat door. De arms en de binnenkens nog een klein beetje in beweging. En heel in de verte hoorde ik de stemmen van Oeskriti. Denk, gelukkig, het verstand is nog goed. En met... Je bent er nog niet. En met, hè? En met dronk nog tot mijn deur op. En hij zegt, man, zeg, wat doe je toch? Ik doe niks aan slaan met arm en binnen en schreeuwen van griept mij. Zijn mensen die dikke motor dan ook af? Die motor zegt, dat is hoe ze wekken, jongen, je moet roet en melk.
2: Ja, het is zo. Beter op, ja, op de werkelijkheid teruggeworpen. Ja. En nu, wie gaat maar even terug naar de versies uit Grun. En wie gaat even luisteren naar de cd van Margarethe Kleine. Een mooie nummer, Thuis.

En dan is het nu tijd voor de alles wat er de komende weken gaat gebeuren in alle zaken. Laten we eerst maar eens even terugkijken. Want de vorige weken was de sponsortocht Tour de Delle. Een tocht van 30 kilometer waar Jan en Alleman aan mee kon doen en zo. Alleen dat is afgelast omdat het zo machtig heet was. En dan zou je denken, nou, zonde voor de organisatie, want nu heeft ze geen zendebeurt. Nou, dat valt hard mee, want het is een sponsor toch. En er zijn gelukkig een aantal grote sponsors. Dus met elkaar hebben ze voor de wensambulance Gelderland 58.000 euro bij elkaar opgescharreld. En daar konden ze dan overdragen aan die organisatie. Die in ieder geval nu weer een behoorlijk aantal mensen de laatste wens kan laten vervullen. En dan komen we weer terug op de zaken van vandaag, of tenminste deze weken. Vandaag en man, dan is de open tuindagen van Groei en Bloei op de Noord-Veluwe. De website van hun gehoord. Dat is www.noord-veluwe.groei.nl. Dan vind je door zo de tuin die open bindt. En die bindt vandaag en men de bezoeking in Epe, Wormvelde, Heerde, Wezep, Oldebroek, Oosterwolde en het Harde. Een uitnodiging van Kerk, dat is voor 17 juli. Dan staat er weer een hele mooie expositie klaar. En dat is ook een stukje wat mensen zelf wat kunnen doen. Want dat is een opgave. Wacht niet op de vakantie, maar gewoon op een weldadig, ontspannen zomergevoel de expositie bezoeken. En beleven in het Kerkhuis en in het Beekpark bij Epe, of in Epe, te midden van de boom en bij de viever. En door zal het dan gebeuren. En volgende week dan zal ik het er nog zeker ook weer over hebben. Even kijken of het Vasilisie wou nog meer heb. De Pleinmarkt, ja, laat dat ook zeker niet vergeten. Op zaterdag 11 juli is er een pleinmarkt achter de winkel. En de winkel is de ontmoetingsplek van om de hoek. Op de hoek van de Klapperdiek en de Wildekampsweg. De opbrengst daarvan is bestemd voor het vullen van de voedselkasten om de hoek en die hef in de winkel. En op de hoek van de Wildekampseweg en de Klapperdiek een voedselkasten staan. En deze moet regelmatig gevuld worden met producten die de inwoners dan kunt meenemen. Dat ze te weinig geld hebben om die zelf aan te schaffen. Ze kunt dat betalen dankzij de bijdrage van de plaatselijke kerken en de donateurs en nu de verkoop van de tweedehands kleding. Momenteel hebben ze een heel mooi aanbod zomerkleding in alle soorten en maten. En die zult aanbieden op de zomerfeest in Wormveld. Nou, dat is ondertussen alweer gebeurd. Vandaag dan. En dat is dan de 11e. Dan heb ze een pleinmarkt achter de winkel. Dat stiet een beetje door elkaar hier, maar goed. Anneke van Buhl die regelt de pleinmarkt met de anderen tussen 9 en 4. De opbrengst is dan een belangrijke voor de kasten. Zodat mensen toch weer altijd een met die verzoenlijke zaken kunt aanschaffen en voor een billijke prijs. Dus op zaterdag 11 juli een pleinmarkt achter de winkel bij de hoek in Wormvelde. En hier zo, dat is ook op zaterdag 11 juli, maar ook een vaste berichtje voor u. Zelf een pot honing slingen, kersen maken van bienenwas
of genieten van het heerlijke producten waar de honing in verwerkt is. Dat kan allemaal op Friese Zarfgoed op zaterdag 11 juli tijdens de Nationale Imkerdag. We kijken niet alleen in Wapenveld en Heerde, maar ook in de omgeving. En we zien dat in deze maand, in juli, in Voorsen, de 42e avondrijwielvierdaagse, zoals dat officieel heet, geholpen wordt. En dan bent er nog een heleboel dingen te doen. Even kijken dat ik niks heb laten liggen. Ja, natuurlijk even een vuuraankondiging van Jazz & More. Van 25 juli tot 15 augustus. Dan is het weer tijd voor Jazz & More in Epe. En dat gebeurt dan iedere zaterdag om 3 uur begint ze dan. En dan is er weer een heel line-up, zoals ze dat net is in goed Nederlands zegt, samenstelt. Wel heel veel zo bijzondere artiesten die dan achter de présence geven. Nou, dit was een vooruitblik naar alle dingen die in onze regio gaande bindt of nog op stapel stort. En wie gaat weer verder met de muziek, want we hebben nog een heel pretty op de lijst staan. En ja, elke week komen we eigenlijk die tekort. Maar dat is niet erg, want dan blijven we ook een beetje aan de gang. En we gaan weer terug naar de cd van de Strootklinkers. En we blijven bij de orde van Ede Staal. En de leraar handenarbeid en maatschappijleer. En die bleef altijd dichter bij zichzelf. En volgende politiek altijd heel scherp. Zo ook met zijn blik op nee, stortens ziel.

Ja, nee, stort een ziel. Met de Hans ook kusters. Maar ja, die waren dan speciaal voor de kerken. Maar dit keer heb ik het over de kusters van de Tochtema-scholen. Oftewel de oud-onderwijzers. En deze kusters mag ook graag knuffelen. En de rummen zegt ze dan, kom maar, dichter bij mij.

Ja, dat waren de kastensfeer. En zo tegen het einde van de uitzending, dan moeten we even oppassen met ons geklets. En dan even wat tegen de ruties maken. Geen pagies nu in de politiek. En ja, dus wie stapt nu nog Alex Visser in? De Oldrood vangen, maar tegenwoordig PR-kiel. Want ja, die heeft de zwaandans van Rotterdam ook meemaken.

Ja, kijk, Sam, we hoort de eindtune nou weer. De daglui, we stopt er weer mee. Onze tijd is deze week ook weer op. En we hebben weer met plezier gemaakt aan deze proost, dat spuldeuzen. Wie bent Erik Daams achter de knoppen? En mijn naam is Corro Rijen. En ik was hem met plezier weer de klets met jou. Ik hoop dat u de volgende week weer aan de radio zit. En voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week als we door Drenthe strekken. En door de muziek God huren van onder andere Harm en Roelof. Erik, weer hartstikke bedankt voor de techniek. En luisteraars voor de komende weken. Adieu, kijk goed uit en pas een beetje op elkaar. En oh ja, als je toch gaat fietsen en vooral elektrisch, doe de helm op.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

0: herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oorspelende zon.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Voorst Veluwe Zoom. Dit is Monjes Lustrum. Het dialectprogramma van Voorst Veluwe Zoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
2: Voorst Veluwe Zoom.
1: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, goedemorgen. Niet met Martien Kobussen, maar met Leo. Welkom bij Moist Listen op de zaterdag 4 juli 2026. De temperatuur wint weer eindelijk een beetje naar beneden. Ja, op de zendmast te zien is het 22 graden vandaag. En we vragen ook in de studio Henk en Innie. En we gaan het hebben over een beetje over de warmte, de voetbal en de stikstof. Alles komt hier een beetje weer voorbij. Achter de knoppen zit Joop. Goedemorgen, Joop.
4: Goedemorgen.
3: Je hebt mooie muziek meegenomen, zie ik.
4: Ja, tuurlijk.
3: We gaan mee beginnen.
4: We gaan mee beginnen. Wie begint met mooi warm?
3: Kijk, dat is al die mooi werk.
4: Je hebt de zomer net gehad, maar het liedje heet Laat de zomer maar komen.
3: Mooi.

0: Ja, laat de zomer maar komen. Dat is wel mooi. Mooi plaatje, zag je op.
1: Ja.
0: Want de zomer is dan bitter geweest, maar die komt weer terug, hè?
1: Die komt weer terug.
0: Kom hier, het is 4 weken, 38 graden. En nu aankomt de volgende week, denk ik, weer rond de 30 ongeveer.
1: Je kan er niet tegen.
0: Je moet niet tegen.
1: Iwe?
0: Ah, je moet niet druk maken, hè, met soort dingetjes.
1: Niet zo druk, nee.
0: Nee, dat moet je echt niet doen. Innie, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen. Ja. Jij hebt ook een heel mooi gedichtje over de zomer, warmte.
2: Over de warmte, ja. En over de titi de nou komt nog, maar daar wil Henk nog liever niet op praten, over de herfst. Maar goed.
0: Nee, ik ook niet. Dat,
2: ik ook nog niet.
0: Ben je helemaal mee eens, Henk?
3: Verder weg. Dan moet ik nog weer zo.
2: Ja, en er staat ook wel een warme zomerdag. En het is geschreven door Dick Dalhuizen. De lente is voorbij. Na vele mooie, maar ook sombere dagen wordt het zomer. Zonnestralen gaat schijnen, verlicht de frisse bloem. De kolde is als sneeuw voor de zonne verdwenen. Hoog aan de horizon steekt de zonne te schijnen. Alles is opnieuw ontwaakt. Koenen staan in de weien te grazen. En kiesjes dartelt door tussen deur. Moeder Ente zwemt met een donzige kroos in een beken en laat zich de warme zonnestralen wel behagen. De zomer. De vakantie komt eraan. Nou even denken. Voor de zee kozen. Nou een warme zomerdag. Kijken naar het natuurlijke wonder. De zonsondergang voor volwassenen is een natuurlijk begrip. Maar een jong kind vraagt aan hun moe. Als de zonne in zee vult, geeft dat dan ook een plons. Aan alles komt een einde. Nou een warme zomer lijkt de dagen korter te worden. Het wordt eerder donker. De herfst komt eraan.
0: Ja, dat mogen we niet in, de herfst.
1: Nog niet.
2: Nee, nog niet, hè. Even nog maar een paar maanden zomer.
0: Gewoon nog lekker de zonnige erbij.
2: Ja.
0: Temperaturen van...
1: Als het me niet zo heet wordt.
0: Warm dan?
1: Nou, mag iets warm, maar...
0: meneer, rond de 25
2: graden. Rustig, rond de 25 graden. Dan is hij een mooie temperatuur,
1: ja,
2: toch?
1: Precies.
0: Klopt, ja.
2: Je kunt zo naar buiten lopen met zonder jas.
0: Met zonder jas.
1: Met of zonder?
2: Ja. Ik geloof, ja.
0: Altijd wel leuk.
2: Ja, blijf leuk.
0: Met en zonder jas. Ja, dus... Maar dan kun je ook mooi achter de gebreide broekling, Job.
1: Ja, die titel komt dan weer.
0: Dat is niet zo warm meer.
3: Nou, maar de gebreide broek is al 50 jaar geleden afgeschaft. Dus die bestaat niet meer. Oh. Dus die moet met een ander gezicht ook op.
1: Ja, we zetten er wel een liedje over maken.
3: Ja?
1: Ja, ja.
3: De gebreide broek?
1: Ja, maar luister.
3: Hij is mooi.

0: Hoi, zeggen de koornkloppers met achter de gebreide broek. En ja, daar gaat zoeken worden op. En vandaan komt, de gebreide broek was vroeger een dikke, een wollen, katoenen onderbroek. Vaak met pijpjes tot op de knieën. En in de winter werd het vaak over de onderbroek, werd dan over de, ja, werd over de onderbroek hier eraan. In verband met de warmte.
1: Ja, ik heb ze aan laat, die dingen. Ja. Ik heb ze zelf al nog gebreid hoor nog.
0: Hij is ook nog gebreid?
1: Ja, dat klinkt misschien gek, maar het is wel zo. Want zo. Mijn moeder had dan een breimachine.
0: Ja.
1: Oh. En die zetten dan die stikken op. En dan zeggen ze, mooi 100 keer heen en weer gewoon. Naar de achterpand. En dan ging je 100 keer aan.
0: Je hebt het over brein, toch niet?
1: Oh, brein.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ik wil zeggen, dan ga je een anderhalf uur naar een onderbroek. Ja, ja. Zonder hulpen natuurlijk.
0: Okay.
1: En vooral er nog een piep aan zat, was het altijd moeilijk met pis.
0: Ja, dat snap ik, ja, maar dat maakt er niet uit, die drijft toch in me.
2: Hij toch wel verkering met Ini, of...
1: Nee, maar eigenlijk later naar de school gehad, laten we zeggen. En ja, dan ga je schaamje over zulke dingen. Ja. En mijn moeder, iets waarom, ik word een man al. Ja.
0: Ja, dat is wel mooi. Dat is ook een uitdrukking, is het. Ja,
2: vroeger moest je toch ook de kleren... Ik moest altijd de kleren van mijn oldere broer...
1: Ja.
2: Die waren dan te klein en dan moest hij, zeg maar, kreeg ik die gedragen kleding.
1: Ja.
0: Daar had ik toevallig geen last van. Maar ik had een oudere zus, dus ik hoefde natuurlijk niet in je rokje en jurkje rond te lopen.
2: Ja, dan heb ik wel eens zien open.
0: Ja, toch, was met carnaval, was dat.
1: Goed, dat waren de jongsten van de familie, dus nogal de kleding ging de hele familie doen.
0: Zo. Ja. Dat is wel waar dan niet in, natuurlijk. Dat is, Henk, ook, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja.
0: Welkom hier. Ja. Hoe wil je de warmte bij de deur komen?
1: Ik vroeg mezelf ook al hoe ik de deur kom.
0: En hoe heb je geprobeerd je huis koel te houden tijdens die warmte?
1: Nou ja, goed, het wordt verwonderd tijdelijk voor een nieuwe wond. En ik wil zeggen, er zit verder geen voorziening in. Mm-hmm. Dat was best een beetje moeilijk.
0: Ja.
1: Maar beneden dat ging best goed, laat maar zeggen. We hebben ook wel hoge bovenvirrels, eigen boomstand. Nou goed, dat ging helemaal prima. Maar de boven, de sloopkamer, die kregen we niet koel.
0: Niet?
1: Ja, die waren maar lucht, die kwam gewoon naar binnen toe. Dus ja. We van vrienden op zaterdag, hou s'nachts 34 graden in de sloopkamer.
0: Leek wel feunwind wat we hadden.
1: En dan slaap je niet zo lekker.
0: Nee.
1: Dus hij lag een onrustige vrouw naast op link.
0: Met een gebreide broek.
1: dat was afzien.
0: Ja.
1: Dat was echt zweten en zo.
0: Ja, nou, een hoop mensen hebben last van die warmte.
1: Ja.
0: Ja, ik stroom zelf ook wel. Dus s'nachts ook slecht slapen.
1: Maar het gekste van het geval is, de warmte is eigenlijk nog niet in het lichaam, vind ik.
0: Het lichaam?
1: Nee, die warmte weer toe.
2: Dat bleef hangen.
0: Ja.
1: Ik heb er geen last van, maar ik voel nog wel dat er nog steeds warmte in mijn lichaam zit. Ja.
0: En dat moet ook. Als je koud voelt, dan is het niet goed.
1: Ja, dat is goed. Nou, dat voel je het koud is, dan net voel je het niet meer.
0: Nee, dat was dus... Snap wat je bedoelt, ja. Dat, een beetje zweten doe je dan. Ja.
2: Die vrouwen zeggen altijd, iemand met de voeten in een bakje met koud water gewoon.
1: Ja, dat is denk ik ook goed, ja.
2: Dat koelt hij af.
1: Ja,
0: maar je zou zelf een soort ergo kunnen maken, hè. Met zo'n ventilator en de vuurlijke ijsblokjes leggen met water.
2: Ja.
0: Dan blussen die koude lucht de kamer in.
2: Maar ik moest de laatste keer weg met de auto, dus ik met de voetenbak kon ik niet meer schakelen.
0: Ja. Hij heeft geen airco in die auto zitten.
2: Oh ja, die zit er wel in.
0: Alleen een trapauto. Ja, dus...
1: Maar dat was gewoon afzien. En ik ging de weken de vuur, toen zaten we in Drenthe. En toen kwam we smalzaan in de regen en 12 graden. En een week later dan hij 35 graden. Ja, dat is natuurlijk wel in het verschil.
0: Ja.
1: Dat is 3 keer zoveel.
2: Ja,
0: dus, is toch, ja.
1: Dat was wel even wennen. Ja.
0: Maar wat was nu de moeilijkste periode was dan, met die warmte voor jou?
1: Ja, dat was van vrijdag op zaterdag.
0: Gewoon slopen?
1: Ja.
0: Puur slopen?
1: Puur slopen, ja.
0: En de ongemak, had je ook hoofdpijn en vermoeidheid bij? Of viel er nog wel mee?
1: Nee, de vermoeidheid viel op zichzelf wel mee. Ja, goed, je valt overdag wel eens een keer in slaap en zo dan. Dat ging helemaal nog wel redelijk goed, hè.
2: Maar je komt nog wel vullen op plekken hier in de gemeente.
1: Ja.
2: Maar hoe doet ze dat in die bejaardentehuis en zo dan?
1: Ah, heb ze allemaal airco.
2: Wel allemaal airco.
0: Ja, wel airco. Maar ik heb begrepen dat er geen airco was.
1: Ja, misschien die oude dingen, maar die winter, eigenlijk die bejaardenhuis bestaat eigenlijk niet meer.
0: Verzorgingshuis.
1: En dat is modern en dat giet allemaal. Maar je hebt ook nog wel school, airco.
0: Nee, klopt, ja. Dat is ook...
1: En En die school heeft er allemaal geld voor gekregen, maar die doet er andere dingen mee. Dus ja,
2: dan ja, want dat vond ik zo gek. Mijn kleinzoon, die zit dan in een nieuwe school. Dat is helemaal, hoe noemen ze dat, luchtbehandelingssysteem.
1: Ja.
2: Die moest gewoon naar school. En de school in de buurt, zeg maar, ook in Zutphen dan, die ging dicht.
1: Ja.
0: In verband met de warmte.
2: Ja, dat was de code rood.
1: Ja, dat is heel veel verschil. Een moderne school, laat maar zeggen, een jonge school of wat oude school. Maar ook, laat maar zeggen, het onderwijs is dan met geld. Want ze kregen daar in principe allemaal geld voor. Mm-hmm. Bijna binnen hem op school. Die gebruikt het geld niet voor wordt ze verkregen, maar voor andere dingen.
0: Ja.
1: En dan komen ze daar in de problemen. En dat is, ja, op zijn naal zag ik ze ook wel, ja, maar dat kunnen wij niet betalen. Ja, dat kunnen ze wel, want ze hebben er geld voor gekregen. Maar ze besteden het in andere dingen.
0: Ja. En wat voor soort dingen, denk je?
1: Dat is ja, goed, wat leuk is, leuke onderwijsdingen, laat maar zeggen. Ja.
0: Ja.
1: Elektronisch schoolbord of zulke dingen, laat maar zeggen. Daar vinden ze dat belangrijk.
0: Nieuw beeldscherm, televisie.
1: Ja, dus,
0: dat soort dingen.
1: Voor dat heb ik niks in beklappen het onderwijs. Want nee. Het is vrachtig geld, dus 13 miljard euro bij het onderwijs. Het geld wat ze verzilverd hebben, wat ze voor zulke dingen mogen gebruiken. En dat gebruiken ze niet. Dat is door het geld gewoon wat bij het onderwijs zit. En dan moeten ze dan eens een keer een ergootje nemen en hebben ze ingezet. Dus daar klopt geen bal van.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dus, maar ik vind het helemaal ook een raar met die codes iedere keer. Wie verzint die dingen eigenlijk? Code geel, code oranje,
1: ja,
0: code rood?
1: Ja, dan de KNRM die heeft dat. Ja,
0: wie bepaalt het dan?
1: Ja, de meteorologen die bepaalt dat.
0: Heeft het niks met de verzekering te maken? Dat ze dan de verzekerings kunt indekken? Dat ze door afspraken mee maken?
1: Ja, daar kan ik geen oordeel over.
0: Als er wat gebeurt met uw lichaam, dat je zeg maar, met code rood omvalt tijdens inspanning, dat ze zegt, je moet niet inspannen, dus je bent niet verzekerd.
1: Verzekering zal er best gebruik van maken. Hij komt en zegt van, goed, je hebt een waarschuwing en je hebt er niks meer gedaan.
0: Nee.
1: Dus,
0: Nou, jammer is dat dan.
3: Maar één ding wat nog wel geholpen heeft bij ons, dus misschien nog een tip voor de anderen. We hebben aan de voorkanten van de zonne opsteer 3 grote kanselramen. En ik doe door een hoeslaken om hen, die trek ik gewoon door om hen naar binnen toe. En
0: op de buitenkant
3: bedekt.
0: Ja.
3: En dan trek ik ze weer toe. Dus dat heeft, dan, als je overdag op glas viel, dan was het, het was iets warm, een beetje lauwig, maar niet heiter.
2: Aan de buitenkant?
3: Aan de buitenkant.
2: Aan de buitenkant
3: maar gewoon een hen trekken. En dan zo weer teruggetrekken en dan weer onderaan weer. Dat is ideaal.
2: Dat de zonne niet op het glas komt. Ja.
3: Dat is nog even.
0: Ja, dat is een hele goede tip.
3: Maar ik zag het bij de buren naast ons ook dus.
0: Kijk, dat maakt ook niet uit, maar ieder tipje helpt.
2: Nou, wel aardig wat tips, hè. De raam afdekken en met de voeten in koud water.
0: Zo. Ja, dat waren echt weer de zomers van vroeger, weet je niet?
2: De zomers van vroeger.
0: Ja, dat is Dick Altena, die had het over, toch?
2: Dick Altena zingt erover.
0: Ja, dan met even lussen dan.

0: Lekker fout nummer van Dick van Altena met de zomers van Vroeger. Henk, volg je voetbal ook nog eens een beetje of helemaal niet meer?
1: Een klein beetje. Ik heb niet alle wedstrijden volgens, laat maar zeggen, van de WK. Nee, wel eens bij de wedstrijden bieden, denk ik, nou ja, dat hoeven we even niet. Maar soms kan er ook net hele mooie wedstrijden zijn.
0: Ja, gisteravond was het trouwens ook nog mooi, hè? Argentinië?
1: Ja, gisteravond. Hè?
0: Ik heb later was hij om 1 uur.
1: Ja, ik heb hem niet gezien. Ik blijf er niet voor op.
0: Nee.
1: Ook net voor het Nederlands elftal ben ik niet opgebleven. Dat doe ik gewoon niet.
0: Nou, ik was
1: dus zie ik de volgende dag wel.
0: Ik had het laatste klein stukje ervan eens heen. Want toen ik thuis kwam, was hoe laat was het? 2:15, 3:15.
1: Ja.
0: Hij zegt de verlenging nog even meteen.
1: Oh, ja.
0: Toen was het 1-1.
1: Ja.
0: Toen werd het 2-1. Ja. Toen kwam het weer terug met 2-2.
1: Ja.
0: En toen scoorde Argentinië 3-2.
1: Jammer.
0: En door is bij je blame.
1: Ja, ik hoop helemaal niet serieus dat Argentinië eruit vlug voor het niet, dat ze geen kampioen wordt. Want die vereering van die Messi, ik word er niet goed van. Dat vind ik zo jammer van die voetbal. Ik wil zeggen van, en dat maakt het voetbal ook niet mooi meer.
0: Nee.
1: Maar die gasten wordt zo vereerd. Die wordt als een afgehoord.
0: Vooral iedere keer de naam Messi. Messi,
1: allemaal,
0: die man moet ook met pensioen.
1: Precies, er zijn allemaal mensen die om te zeggen die ook eten moet en ook naar de wc.
0: Ja.
1: En ik kan zeggen, net ze willen.
0: En
1: vorige week ook toen die Brottley, die kwam dan in de tweede wedstrijd in Nederland op Bart Nieuw.
0: Robbie.
1: Die maakt dan één, je hebt nooit wat laten zien, ze leven lang niet. Nou, maar maakt de ene kool en wordt gelijk om voetstuk gezet. Ik
0: kan dat niet.
1: Ik zeg, in de hoed niet zoveel meer te gebeuren, wil ik de hele wedstrijd niet meer zien.
0: Nee,
1: ik was aan het erg met plannen, die vereering. Ik denk, zeg maar, hij dacht, oh, heurt en ziet wat van verwende keeltjes dat het ook bent.
0: Ja, het is
1: verschrikkelijk.
0: Er moet toch een eer wezen dat je voor het land mag voetballen.
1: Het wordt steeds minder mooi omdat het allemaal maar om geld gaat.
0: Ja, puur geld.
1: En kaartjes moet betalen van 5.000-6.000 euro. Wel is dat? Is dat niet leuk meer?
2: Nee.
1: Dan kun je daar beter bij de plaatselijke club aan de kant gaan staan. En dan kun je genieten.
0: Ja.
1: Dan van die kleine mannetjes. Maar,
0: ook sommigen genieten niet. Die bemutsen er ook mee. Hè?
1: Mijn
0: kind moet je kind laten, zeg ze.
1: Ik heb me één keer bemuut, laat me zeggen. Ja. Met onze zoon. De allereerste keer dat ik met hem naar zijn wedstrijdje ging. Toen dacht ik, ik moet ook wel zeggen. En ik kwam na 10 minuten erachter en denk ik moet niks zeggen. Maar ik weet helemaal niet wat voor opdracht die jongen kreeg.
0: Nee, dat is een keer groot algemeen natuurlijk.
1: Ik heb een opdrachtje mee.
0: Ja.
1: Dus die moet de mond dicht houden. Dat leg ik ook altijd doen.
0: Dus, nee, maar ik vond gisteravond van tegen 18, ik vond het wel jammer van KVD dat hij niet doorging.
1: Ja, maar je kunt van sommige simpele, laat maar zeggen... die denken, nou stelt voetbal technisch niks voor, maar toch heel erg genieten. Ja. Maar die gaat erop wel.
0: Maar was dat toen ook met Cameroen, toen ook met de WK was dat hij ook alle belangrijke landen uitschakelde.
1: Ja, maar dat was toen prachtig. Er liep dus een hele grote spits weer in de naam, ben ik kwijt. Maar ik wil zeggen, van die dingen kan genieten, maar ik kan van Argentinië, maar Messi kan ik niet genieten, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Nee, dat is wel met Portugal.
1: Ja.
2: Die van Kaapverdië. Dus er schiet nog 4 Nederlanders in de voetbal.
0: Klopt, ja. Voetbal bij Feyenoord.
2: 4 Rotterdammers. Ik denk voor Brum komt hij nooit bij Nederland zelf al.
1: Maar zo dik af elkaar met zijn Curaçao.
2: Dat is schitterend, toch?
1: Dat is toch prachtig?
0: Ja,
1: dat is toch prachtig?
2: Ja.
0: Nee, ik was net even kijken hoe die jongen heet.
2: Duarte?
0: Duarte, ja. Ja. Ja, die hebben gisteren gescoord, ja.
2: Ja.
0: Dus, dat was wel mooi.
2: Ik vind het wel mooi. Zulke ploegen, zulke landen, hoge kompen.
0: Ja.
2: Al die, je hebt dan over Messi, maar je hebt Ronaldo hij ook nog.
1: En Ronaldo is ook een verschrikking, joh. dat vind ik echt hoor.
2: Henk, niet zo negatief.
0: Die jongens zijn binnen. Ja. Ze weten dat ze...
1: Miljardair zijn ze allebei. Miljardair.
0: Ze willen de bal gewoon in de voet hebben, ze willen geen meter harder lopen. Dat is hem.
1: Dat is voetbal niet leuk.
2: Nee. Nee, maar er werd zo'n elftal werd ook gebouwd om die één persoon.
1: Ja.
2: Zeg maar, Argentinië, die heeft aan Messi, er werd aan de elftal om hen gebouwd. Alleen omdat zo'n belangrijke voetballer, een goede voetballer is.
0: Ja.
2: En dan heb je Portugal ook.
1: Ja.
0: En bij Nederland dan, wie is daar de belangrijkste voetballer dan?
2: Nou ja, ik vind dat Koeman, die heeft altijd die Depay een beetje beschermd.
0: Ja. Dus ja. Depay heeft het hele elftal mee moeten trekken.
2: Ja. Nou, niet mee trekken, maar er werd dan een elftal in de bouw. Ja. Maar er kwam ook niks uit.
1: Nee, dat kwam er. Nou, maar Depay is in zo'n over zijn hoogtepunt. En, dus,
0: ja, er zijn er wel meer. Moet je kijken hoe dure spelers zijn. Ja. En gewoon 3 penalties missen.
1: Ja.
0: Zeg je dat ze gewoon 3, 5, 10 meter lang zijn?
1: Ja. Ja, dus, ja. En die zien bij de amateurs nog niet. Dus,
0: nee. Laat ze door.
1: En dan trainen ze dan elke dag op.
0: Ja.
2: Die mag gewoon oefenen op schiet maar die ballen tegen die keeper aan.
1: Ja.
2: Probeer dat maar eens.
0: Ja, maar dat is moeilijk.
2: Ja. En die keeper
0: die, nog langer zijn.
2: Die keeper die duikt wel aan de kant.
0: Ja, dat is, vandaag ook om 7:00 vanavond Canada tegen Marokko.
1: Ja. Nou, dat is al een mooie wedstrijd.
0: Ik denk dat Canada een huis reed.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Want ze verkiek je gaat op Marokko,
1: ja. Ja. Maar ja, we hebben nu een nieuwe bondscoach nodig, hè. En wie?
0: Huh? Niks voor, Henk.
1: Huh?
0: Niks voor jou?
1: Nee. De technische aanwijzing van mij ben ik niet zo bepaald.
2: Ze zoekt een positieve trainer.
1: Positieve trainer. Ja, dat klopt, ja. Ja, dan kom ik helemaal niet in aanmerking. Ja,
2: mooi bij Henk niet meer.
1: Ja.
0: Ik dacht het, jij zei het. Maar wat denk je, Marokko die wint vanavond?
1: Ja, ook wel van nu.
0: Om 11 uur Paraguay tegen Frankrijk. Ja. Ze vermoeden dat Frankrijk wereldkampioen wordt, hè?
1: Ja, dat vermoeden ze wel, ja.
0: Maar ik denk dat ze er vanavond ook uitvliegen.
1: Ja. Denk ik. Paraguay mag van mij ook winnen.
0: Ja, de Frankrijk
1: daar gaat in Canada. Ja, nee, maar de crisis is wat anders dan ons. Ja. Anders kun je altijd hetzelfde ritme. Riddeltje.
0: En morgen heb je een hele mooie wedstrijd, maar die is om 10:00. Ja. Brazilië tegen Noorwegen.
1: Ja.
3: Oh, ja.
1: Ja. Ja, dat kan ook mooi
0: dat worden. Kan een mooie wedstrijd zijn.
1: Ja. Ja.
0: En dan, maandag heet dan Mexico, Engeland, Portugal, Spanje.
1: Ja. Oh, dat is ook wel mooi,
0: ja. Ja.
1: Nou, ik ben echt voor de Spanjaard.
0: Ja, die
2: ben je voor de Spanjaard, ja.
1: Al ondanks dat ze hier de 80-jarige rollen gevoerd hebben.
2: Leo van Mien heeft zijn vakantiehuisje door.
0: Ja, hij was ook in Barcelona, dus ik. Ja. Okay. Met zijn zoon nog wel. Ja.
1: Hij beloofd naar een plaggenhutje.
0: Een plaggenhutje.
1: Daar gooi je het aan naartoe.
0: Maar dat is niet zo. In ieder geval, Frans Nieuwmuus had wel een plaggenhutje. Frans Nieuwmuus.
1: Ja, die heeft een plaggenhutje.
2: Die kent wel Forsen, toch?
1: Ja, Forsen, ja. Nou, ik ken hem niet, maar ik weet dat het Forsen
0: is. Maar die heeft ook wel zo'n boerenkapel op bericht.
1: Ja.
0: Dat probeerde daar.
1: Ja.
0: Maar dat ging niet helemaal goed.
1: Ja.
0: En niet op.
2: Ja, weet ik niet. Je hem al luistert of ken je dat nummer gewoon?
0: Nee, ik zie hem op papier staan hier. Frans Nieuwmuus met een boerenbloskapel zie ik staan.
2: Ik heb hem ertussen gezet. Ik dacht, man komt uit Forsen, een beetje ontzend gebied, zeg maar.
0: Kannenburgse klaksie.
2: Ja, die heeft ook. Ja.
0: Dat is het bekendste melodietje hier in de omgeving.
2: Ja. Ja.
0: Maar dit is ook een kort nummer, zie ik. 1,53.
2: Ja, nu zingt over de boerenbloskapel.
0: Dat moet je doen.

0: Maar dat was een heel kort Blooskapel.
1: Ja, dat was een heel kort nummertje.
0: Een heel kort nummertje.
2: Het was ook maar een kapelletje dus.
1: Het was ook meer getrommel dan...
0: Ja, dat is wel fijn, korte nummertjes, toch?
2: Ja.
0: Of hou je van een lang nummer?
2: Waarom je niet over is?
0: Draai die audio over hetzelfde.
2: Ligt eraan hoe de conditie is.
1: Aan de temperatuur ligt dat, toch?
0: Ja. Maar moet er niet te veel stikstof op blijven, natuurlijk.
2: Nee,
0: niet te veel uitstoot hebt. Dus in 2026 natuurlijk wel natuurlijk weer drastisch veranderd. De ingrijpende kabinetsakkoorden. Ja. Dat eind 2026 is gepresenteerd bij Wedo van Henk.
2: Van de stikstof, bedoel je?
0: Over de stikstof?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nou ja, waar het week ervan ligt, is dat het een hopeloze zaak is in principe. Zeg maar. Dat we onszelf, laten we zeggen, of de Rijksoverheid, ons in Nederland in de nissen heeft verwerkt. Die eisen destijds veel te hoog te stellen.
0: Ja.
2: En dat richtte er steeds alle afspraken aan toets.
0: Okay.
2: En dan kijken ze want de Duitsers hebben heel andere normen. En die hebben geen enkel probleem met de stikstof. De Fransen hebben geen enkele norm. Die hebben ook geen probleem met de stikstof.
0: Ook niet.
2: Alleen in Nederland heeft een stikstofprobleem. Maar het stikstofprobleem is door de Tweede Kamer, want die hebben het goedgekeurd, laten we zeggen. Dat is ons hoogste orgaan.
0: Ja.
2: Dus die hebben voor Nederland destijds gewoon verknald.
0: Ja.
2: En nu zitten we met het probleem. En worden naar de boeren gekeken. Want dat is natuurlijk de makkelijkste oplossing.
0: Ja, die boeren die willen
2: wel. Ja, anders worden ze schieten naar hun voet. En dat doet ze ook liever niet.
0: Nee.
2: Ja, en het is binnen uw plan. Ik wil zeggen, het is nog geen wetgeving. Deze plan moet omgezet worden in wetgeving. Mm-hmm. En er zijn een aantal dingen in, dat wil zeggen, wat een aantal boeren toch wat teleurstellend is, laat maar zeggen.
0: Nee.
2: Vooral de pasmelders, laat maar zeggen, dat is het programma aanpak stikstof. Heel veel boeren hebben daar destijds een vergunning op gekregen. Nou, die vergunning is dan door de rechter vernietigd. Dus in wezen is het illegaal. Nou, dus dan hoop dat het rechtgetrokken werd, dat ze legaal waren. Dat is maar gedeeltelijk. Dus de dag van heel de boeren zit door steeds door in het probleem. Kijk, dat is best een probleem.
0: Ja.
2: Maar ook, laten we zeggen, dat ze dan 2,6 koe per hectare wilt hebben. Ja, dat is ook een probleem natuurlijk. En
0: maar hoe kom je aan die halve koe?
2: Ja. De halve koe, maar dat is een berekening. Hè. Ik wil zeggen, die gaat niet met de koe naar de slachter toe of zo. Dat is het stuk afhaalt.
0: Maar dat ze dat dan zo uitrekenen. Ja, 2,5 koe mag er staan. Je hebt geen halve koe.
2: Maar er zit er ook dan, laten we zeggen, jongvee bij in.
0: Mm-hmm.
2: En jongvee, dat wordt niet als een volledige koe gezien.
0: Nee. Maar ze mogen ze wel 300 in zijn stal knallen.
2: Ja, maar goed, dat is ook vreemde van het geval natuurlijk, zulke dingen. En maar er is ook weer een mouw aan vast te plakken, heb ik begrepen. Want bijvoorbeeld, want je kunt als dan veeboer kun je weer contracten aan gewoon met akkerbouwers.
0: Ja.
2: Die dan, laat maar zeggen, dan de mest overlempen. En dan kun je zelf weer wat meer koeien. Nou. Maar dat bent, ben dan de zones. Laat maar zeggen, je hebt dan de zones met Natura 2000 gebieden.
0: Ja.
2: En dan heb je een zone van 500 meter. En je hebt zones van... 1000 meter. En dan bent dus in de Peelen en in de Veluwe. Het bent dus een hele boer. Toch weer naar die 1000 meter en zo.
0: Ja.
2: Ja, dat levert voor die mensen toch wel problemen op.
0: Nee, zeker.
2: Dus hoe de wetgeving er strakjes uit zal gaan zien. Dat is nog een vraag. En dat is wel met de politiek te maken. En dat vond ik, vooral de extreme rechts. De Wolfs heeft van de week behoorlijk op profileren natuurlijk. Mm-hmm. Want hun ben dan de enige die dan voor die boer opkomt. En Caroline, die maakt er helemaal een potje van. Die zat dan te bleren als een geit.
0: Dat is natuurlijk die halve koe.
2: Dat is die halve koe. Waar ik wil zeggen, die zegt, we moeten wetgeving veranderen. Ja, dat mogen we misschien ook wel.
0: Ja.
2: Maar daar zei Jorn de gelegenheid voor raad. En hij heeft er nog geen ene soort meter van te maken. En dan kunnen we nu van alles gaan leren. Maar ik wil zeggen, zorg nou eerst maar eens dat je er wat van maakt.
0: Maar Henk, als jij nou de minister van Natuur zou kunnen worden, wat is nou de allereerste regel die je zou afschaffen? Of wat zou je invoeren?
2: Dat is heel moeilijk. Dat kun je niet zeggen. Want ik wil zeggen, gewoon dat afschaffen. Maar dat heeft weer nadelige invloeden op het andere. Dus dat, Ik kan niet zomaar zeggen dat zal veranderen of dat zal veranderen. Want het is zo complex met elkaar. En ik wil zeggen, dat is heel moeilijk. En ja. ik vind wel, zoals de provincies, de Rijksoverheid, de natuurorganisaties en de boerenorganisaties hebben door toch met elkaar overeenstemming in bereikt.
0: Mm-hmm.
2: En niet iedereen is al een beetje gelukkig geweest met dit plan. Maar ik denk dat we willen eruit komen, laten we zeggen, zonder die wet te wijzigen. Ja, dat op die richting toch wel elkaar een beetje moet volgen. Anders komt het er
0: niet helemaal niet uit.
2: Nee. Komt er niet uit.
0: Nee,
2: en dan is er geen partijpolitiek meer van belang. Ik wil zeggen, we moeten zorgen dat we elkaar weer lucht krijgen.
0: Mm-hmm. Ja, maar hoe ga je straks je kinderen uitleggen waarom de boerderij over 10 jaar misschien er heel anders uit gaat zien dan nu?
2: Ja, maar dat heeft niet alleen met de stikstof te maken, maar ook met andere dingen.
0: Met andere dingen, ja.
2: Ja, met technieken en zo. Mm-hmm. Ik wil zeggen, want ik weet nog, mijn opa die ging graan maaien met een zicht, met zo'n korte zeis.
0: Mm-hmm.
2: En nu hij combijns weer te groot, om te zeggen.
0: Ja, klopt. Ja, ja.
2: En die heeft een enorme schaalvergroting gekregen. Mm-hmm. En dat is er niet meer met elkaar te vergelijken. Want van 2 weken geleden waren we aan fietsen naar Drenthe. Maar hij dan die akker ziet, om te zeggen, wat er allemaal bent ontstaan. Ja, eerder was het ook allemaal laagland en moeras en hei en al die dingen meer.
0: Mm-hmm.
2: Die ontwikkeling is, om te zeggen, met de techniek en al die dingen, dat is zo gigantisch groot. Om te zeggen, en dat is ook niet te stoppen.
0: Nee.
2: Wat vandaag nieuw is, is volgende jaar weer achterhaald. Dat zie je ook in de heubouw, hoe dat allemaal veranderd is.
0: Klopt, ja.
2: Ja. Dus dat is die verandering ook, maar dat heeft ook met de kennis te maken. Ik wil zeggen, want de jonge boeren, en je hebt dan een aparte organisatie, jonge boeren, die staat heel anders in het hele stikstof gebeuren, laten we zeggen, oudere boeren. Ja. Laten we zeggen.
0: Logisch, toch?
2: Dat is logisch, want de jonge boer die is heel hoog geschoold. Hè? Heel veel Landbouwuniversiteit Wageningen. Ja. En die weet exact waar ze over hebben. Die kunnen het exact berekenen zelf, wat ze wilt en wat ze kunt en al die dingen meer.
0: Ja.
2: Ik wil zeggen, die ontwikkeling hol je niet tegen. Dus die jonge boeren in Nederland die zeggen van, lust alsjeblieft, neem het aan, ga verder, anders komt het er niet. Geef ons een kans.
0: Ja, ja maar die kans kies ook wel.
2: Ja, die hoop ik wel dat ze die kans kreeg.
0: Ja,
1: ik wil net nu vragen, Leo, van wat zal je dan veranderen?
0: Wat zal je nu veranderen dan, Joop?
1: Ik zal natuurbescherming meteen afschaffen.
0: Natuurbescherming, ze gaan laten gaan.
1: En ik zal het willen gewoon nemen, natuurbeheer. En dat wil zeggen,
0: mm-hmm.
1: je moet kijken wat er allemaal in Nederland is en zo.
0: Ja.
1: En dan dingen mooi beheren. Iets, en dat betekent ook dat je beslissingen moet durven te nemen, zeg maar, waar iets waar te vullen van is, daar moet je wat aan doen. En waar je te weinig van hebt, daar moet je ook wat aan doen. Om een voorbeeld te nemen, de ooievaars. Iedereen klaagt erover, er zijn hoorst geen knieën en hazen meer. Er wordt allemaal opbevreten, de ooievaars, de dassen.
0: Mm-hmm.
1: Daar ben je gewoon te vallen van.
0: En dan, ooievaars.
1: Dan moet je gewoon zeggen van, die rovers, daar moet je wat aan gaan doen.
2: Ja. Nee, maar ik had heel veel vragen begrepen op het kader van stikstof. Maar wat je zegt, dat is gewoon helemaal waar. Ik denk, dat is verschrikkelijk wat er gebeurt.
1: Ja. Ja.
2: Want het gebied achter ons op de vecht, waar ik allemaal zeggen, de wond heb, en zeggen, er bent geen knieën meer, er bent geen grutto's meer, er bent geen
0: kievieten meer. Alles op.
2: Maar ooievaars vreden alles op. Hele koppels. Ik heb er 32 bij elkaar geteld.
1: Ik wil wel door in Den Haag een foto laten zien van een stukje grasveld met een stokje erin.
2: Ja.
1: Een stokje er zo rechtop in de stoken. En dan wil ik eens vragen aan die mensen door in Den Haag van, weet jullie wat die foto, wat dat betekent?
2: Ja.
1: En dan durf ik te zeggen dat, mm-hmm. dat ze allemaal weet, oh, dat is een stukje grasveld met een stokje erin.
2: Ja.
1: Maar ze weet niet wat.
2: En een stokje, dat betekent nu voor de vogelbescherming.
1: Die boer, is door een mijn of in zijn land en die zit een nest.
2: Ja.
1: En wat doet er? Hij stopt met zijn trekken. En hij zet er een
0: stokbie.
1: Een stokbie, dat hij weet, hier zit een nest. Ja. En ik gooi het achteruit met mijn trekken. Ik gooi er om hen. En
2: dat gebeurt, hè?
1: En dat.
2: Ja, nee, maar dat gebeurt zo. Maar het is vooral makkelijk om die boer de schuld te geven.
1: Ja.
2: En ik wil zeggen, dat ben hun er vanaf. Maar ik wil zeggen, die boer is er wel zinnig op. Vorige week hebben we een verjaardag. En dan zeg ik, nou, die heeft reetjes gezien, die heeft dat gezien, die heeft dit gezien, het wil. En die boeren die genieten er allemaal van die dingen. Van kiwi en van gruto's.
1: Ja.
2: En die vinden het allemaal hartstikke jammer. En die doen er van alles aan om dat te verzoenen. Maar dat mag niet gezegd worden. Maar die boer is eigenlijk de vernietiger van alles. En maar dan is het makkelijk. Geef iemand de schuld, dan ben je er vanaf.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Dan zie je dat, hè?
3: Henk die had het net over de reen, zeg maar. Over, net wat zeggen waar je woont hebt. Maar we hebben achter ons, een stukje achter op de vecht, zit ook een boer. En die wil een aantal weken geleden geeft de gres mee. Die geeft een dag van de veren. Ja. Geeft de heel zien weien rond. Ja. En er lag een jonge reen. En een jong kalf, die bleef liggen. Die geeft niet aan de kanten voor die trekker. Nee. En dat markeerde. En door een gemeente, hen, zo doet het dat.
1: Ja.
3: En hij heeft er zeker wel drieën, vijven.
0: Vijf reerkalfjes.
3: Ja. En dan meen ze, hen. De dag van de veurten geeft daar allemaal op stuur.
0: Ja. Maar dat hebben ze in Den Haag niet eens in de gaten. Hey. Allemaal, dat gaat gebeuren.
2: Ja, dat brengt hij helemaal in kaart. Eerst dat veiland om te zeggen of er wat zit.
0: Ja.
2: En dan in de grond geeft van mij. En dan moet je respect hebben voor een stukje mensen.
1: Ja.
0: Ja, maar zo'n boer hem die er volgaat met zijn trekker eroverheen.
2: Ja. Nou, zo gebeurt. Die boer is echt wel zinnig op de flora en de fauna. Hè? Echt wel.
0: Dat moet ook wel. Had je nog een leuk gedichtje?
3: We zitten nu helemaal vol vuur wat dat betreft.
0: Ja, je mag vuur spuren hier.
3: Noem maar vuur spuren.
1: Ik zag bij ons in het dorp, niet in het dorp, maar aan de rand van het dorp.
0: Ja.
1: Er steed alweer een... Henk, hoe noemt ze zo'n ding... ik noem het altijd de muiskneuzen, maar tegenwoordig doet ze er ook gres mee.
2: Dat is dezelfde kneuzen, maar hakselaar is daar.
1: Hakselaar.
2: Maar dat is net een andere bekveur, zeg ik het dan.
1: Oh.
2: En er zijn dan verschillende. In de zomer kunnen ze de gras mee haksel. En dan straks in het noorden gaan
1: maar haksel de muis weer mee. Bij ons buitendorp zit een loonbedrijf. Ja. En die is zo'n hakselaar aan de weg staan. En dan aan die slurf, zeg maar, hangt de Nederlandse vlag op de kop weer.
2: Oh, je hangt die er weer?
1: Die hangt er weer, ja.
2: Bij Hofmeijer is dat ook.
1: Nee, dat is niet bij Hofmeijer.
0: Hoe vind je dat nu dat ze de Nederlandse vlag op de kop hangt?
1: Hoe die op de kop hangt?
0: Nee, waarom? Hoe vind je dat? Waarom dat die boeren dat doet, dat snap ik wel. Maar dat ze dan de Nederlandse vlag op de kop moeten draaien.
1: Nou, ik vind het wel goed.
0: Ja, vind je dat goed?
1: Ja, in ieder geval... een vorm van protest.
0: Maar moet dan de vlag op de kop hangen?
2: Dat betekent nood, hè?
0: Ja, daarom dat heeft een hele andere betekenis.
2: En die boeren hebben mij aanvullen, we binden in nood.
0: Ja, maar van vroeger was dat dus?
2: Van vroeger, ja.
1: Ja. Maar ja, ze denken van, als ze zo'n boer weggeeft, dan werd het uiterkocht, maar wat er om hen zit, door werd niet naar gekeken.
0: Nee, ik klopt.
1: Kijk, want zo'n loonbedrijf, wat ik net zei... Die zit heel veel, zeg maar, hier langs de IJssel, zeg maar. Nou, als dat allemaal geeft verdwijnen, dan hebben we ook geen boterham meer.
2: Nee, weet je, dat zie ik dan in de veevoersector, om te zeggen, wat er allemaal al verdwenen is, om te zeggen.
1: Ja.
2: En de melkfabrieken, om te zeggen, de noodzaken, we zijn allemaal dat, dat ging fuseren door een paar fabrieken. Dat hebben we allemaal toch gevolg.
0: Ja.
2: Eerder in die dorpjes, om te zeggen, maar de melkfabriek, om te zeggen, hij boeren en mensen die op de melkfabriek werken.
0: Toen ik jeugdig was, woonde bij mijn opa ook in Zuuk woonde toen. En we werd nog gewoon vroeger met de trekker tegen een karren erachter de melkbus naar behaald, naar de melkfabriek toe. Daar ging altijd met die jongens mee rijden.
2: Ja.
0: Dat was wel leuk.
1: Ja.
0: Maar nu zie je er helemaal niks meer van, hè?
1: Nee.
0: Dan met die hoge silo's en die denkwagens.
2: Ik ben samen dan met een paar mensen van de HVV dus een expositie aan het richten in de voormalige stoomzuivelfabriek in Willem. En we hebben 104 foto's. Dat hebben we opgelost op de A3 formaat. Maar dan kom je mooie dingen tegen.
1: Stel ik er ook nog op die foto?
2: En misschien wel.
0: Ja, je bent ook weer
2: zo'n zuivelfabriek. Nee, ik ken al die mensen niet. Maar.
1: Nee, ik ken het niet eens, maar ik heb vroeger... Toen ik zeg maar net naar de voortgezet onderwijs ging...
0: Kon je net lopen? Ja.
1: Toen heb ik altijd zo'n melkboer geholpen. Bij de boeren melkbussen. Ging ik mee eerst in Willep.
0: Ja.
1: En later...
2: Ik is het best tussen dan, maar ja, ik herken hem niet. Want het was toen een heel knap jongetje nog.
1: Ja, nog steeds.
0: Daar nog krulden in lange oor.
2: Ja, maar die staat wel... Ik was gewoon van...
1: kom een keer kijken.
2: Een van die mensen die echt meehelpt, dan moet zeggen, die kent daar een heel van. Die is er wild van. Oh, dat is die en dat is die en dat is die en die. Ja, dus hoogwaarschijnlijk staat Joop Heersman er ook tussen.
0: Ja, ja. En een kleine jongetje in de hoek. Zoals.
1: Die gooit even nog in hier, want die had nog een gedicht.
0: Ja, hij was al aan sign van ik wil dat ik wil. Ja.
3: Met de vlaggen.
0: Ja, op de kop, hè?
3: Er staat boven de boer. In gedachten tuur hij over de groene wijn. De herinnering hoe het vroeger was. Een glimlach verroert het geluk van vroeger 10. Altijd het beste boertje van de klas. Eenwee met de dieren was doodnormaal. Gelukkig ploeten van vroeg tot laat. Die praten allemaal dezelfde taal. Als de ondergone zonne hoe in de armen slut. Maar het boerenleven is veranderd. Ingeven door een model. Cijfers zijn compleet absurd. Van trotse werker naar een criminele rebel. Je vecht voor wat je hebt. En voor wat je hoopt te halen. Dat er eindelijk ene duidelijkheid geeft. Zodat hij mag blijven verbouwen. Hulde, die sterke trotse boer. Verdedig hoe eerlijk met hand en tand. Draai de stropdassen maar een loer in het politiek verziekte land.
0: Kijk, dat kan allemaal, hè? Ja. Maar als een stikstof een kleur had en een geur, hoe zou Nederland eruit zien?
2: Een kleur en een geur. goed, stikstof, ik wil zeggen. Je weet van stikstof worden heel veel gebruikt om ze voor gewassen te laten groeien. Dus dat is denk ik groen.
0: Groen?
2: Ja.
0: Oh ja, ja. Dan kun je in 3 zinnen ook aangeven uit de 70 jaren uitleggen waarom we in Nederland ruzie maken over de onzichtbare gas.
2: Onzichtbare
0: gas? Ja, onzichtbaar gas.
2: We willen er ruzie over maken? Ja. Nee, dat zou niet weten. Maar.
0: Weet niet.
2: Ik ben niet zo ruzie. Misschien wel negatief, maar geen ruzie maken. Okay,
1: dan komt dat er allemaal berekening ben, modellen en, en het is maar net wie zijn onderzoek doet. Ja. Wat de opdracht is. Ja. Want ik zeg altijd de betaler bepaalt.
2: Ja.
1: En het is maar net wie de opdracht geeft.
0: Ja. Ik denk dat Dini u de rente de opdracht geeft.
2: Oh.
0: Denk je niet?
1: Ja, ik denk het ook.
0: Piet Bakker?
1: Piet Bakker is de zanger en die zingt over Dini Oet
0: Drenthe.
1: Oet
0: Drenthe, ja.
1: Oet.
0: Oet.

0: Oh, dat was een aflopmuziek.
1: Ja,
0: dat was een kort nummertje. Ja, dat was een kort nummertje. Ben je even anders aan doen, dan is in één keer alles aflopen. Maak wel nieuws. Heb je nog steeds in de studio Henk en Nini zitten? Gezellig aan de koffie. Ja. Toch, Henk?
2: Ja, het is bij mijn water hoor, van koffie, in plaats van koffie.
0: Heb je dan, Joop?
3: Ik heb de koffie ook al op. Ik ben ook aan het water.
4: Ja. We zijn zo weer nieuw.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja.
2: Zei de oude buurman hadden van ons ook. Er was naar de dokter geweest. Waar heen je eigenlijk dan? Ik heb landwater.
3: Ik heb landwater. Ik ken ook iemand die drinkt geen water.
2: Ja.
3: En je zegt van, weet je, daar heb de vis een seks in.
2: Ja. Ja, dat kan ook natuurlijk, ja. Ja. Moet je ook niet meer nadenken.
0: Nee. Als je nog wat denkt, is niet goed, denk.
2: Nee.
0: En nog meer van die dingen, Joop, of niet?
3: Ja, ik heb er nog veel meer.
0: Vertel maar, jongen, dat kan allemaal hier.
3: Nee.
0: Niet.
3: Hè? Ja. Nee, laat me niet doen.
0: Nee. Nog over de stikstof hebben, of andere dingen? Of, nieuw college van de burgemeester en wethouders?
2: Ja. Nou ja, hier, goed. Van de week konden we lezen, laat maar zeggen, dat er dan een nieuw college er is. Dan van het gemeentebelang voortvarend. Laat maar zeggen, en de VVD.
0: Mm-hmm.
2: Nou, als dat zo was, dan die wandelaar zien wat ze dan wil, dan denk ik, ja, dat wordt al, dat zeg men al 30 jaar.
0: Wel een hele mooie naam, en natuurlijk voorst.
2: Ja, natuurlijk voorst. Ja. Dus ik vond het ook, ja, het is mooi, laat me zeggen. En dat spreekt ook wel aan, ja. Natuurlijk. Maar hij dan weer die wandelaars leest van, ja, we willen voor iedereen bouwen, laat me zeggen. Naar wensboom. Ja, dat wordt al 50 jaar geschreven. Ja. Zeggen, dat is niks nieuws, natuurlijk.
3: Dat hebben ze trouwens van ons afgekeken, hè?
0: Waarvan? Voorst?
3: Natuurlijk.
2: Ja.
3: Want wie bent van Beekzig al meer dan 8 jaar.
2: Ja.
3: En die naam heb ik toen bedacht, Natuurlijk Beekzig.
2: Natuurlijk Beekzig.
3: En hoe hebben ze dat overgenomen?
2: Ja.
3: Dat is niet helemaal zelf bedacht.
0: Heb je het erop gelegd? Op die naam?
3: Nee. Maar iedereen gedrukt.
2: Nee, maar ik kan wel zeggen, ik wil dit, ik wil dat, zomaar. Dat is allemaal mooi.
0: Ja.
2: Maar ik wil zeggen, je moet zomaar aangeven. Van hoe ze het doen wilt, en wat ze doen wilt, en hoe ze het kunt betalen.
0: Ja, dat vind ik
2: en dat stiet er nergens bij. En dan is het gewoon kritten en niet meer.
0: Ja.
2: En wat mij dan ook verschrikkelijk tegenviel, en ik was aan de voorvader Voorst, was zeggen, die heeft helemaal geen kandidaat wethouder.
0: Niet.
2: Dus het college kan helemaal niet beëdigd worden, nee. Of er moeten 2 beëdigd worden.
0: Maar wat is nu de allerhoogste prioriteit van een nieuwe college hier voor de kern van Tevelo?
2: Nou, die prioriteit heb ik niet eruit kunnen halen dat ze eigenlijk prioriteiten hebben. Wat ik zeg, wat Wineliners erin zit.
0: Ja.
2: En ik wil zeggen, maar daar kan iedereen zich in vinden. Ik wil zeggen.
0: Maar gaat het dan over betaalbare woningen, koopwoningen?
2: Ja, maar ik wil zeggen, van, dat is allemaal leuk, maar ik wil zeggen, ik wil dit of wil dat. Ja,
0: maar die woningen zullen dan
2: blijven. Maar ik wil zeggen, in principe bepaalt toch de provincie wat er gebeurt.
0: Ja. Maar hoe moeten de jongen, die kunnen mensen meer aan de bak om een huis te kopen?
2: Nee, ik wil zeggen, dat is een heel groot probleem. Ik wil zeggen, dan hier de woningbouwcoöperatie, die wil er iets aan doen. Die staan nu bezig met zeg maar, een gebouw die helemaal gericht is op jongeren. En er zit natuurlijk heel
0: veel... willen ze dat doen dan?
2: Er zit natuurlijk heel veel huursubsidies op. En klein.
0: Mm-hmm.
2: Klein, heel klein. Ik wil zeggen.
0: Ja, maar als je kopen wil dan, hoe willen ze die prijs naar beneden krijgen?
2: Ja, maar ik wil zeggen...
0: WOZ-waarde gaan
2: halen? Ja, nee, maar luister eens. Jongeren kunnen best een woning kopen.
0: Mm-hmm.
2: De jongeren kunnen niks meer kopen. Maar er wordt nog niks. Momenteel heel veel woningen gekocht door jongeren.
0: Ja.
2: Maar jongeren gaan meestal nog wel vreemd met hun eigen geld om. En er zijn heel veel jongeren die het gewoon wel goed met hun geld om mogen. Want ik kan zo 4, 5 jongeren opnoemen. Laten we zeggen, die allemaal twintigers. Die allemaal een woning gekocht hebben. Samen met
0: maar je zult toch een bepaald startkapitaal moeten hebben zelf?
2: Ja, maar ik wil zeggen. Dat het is best mogelijk.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Maar die elke of naar de Brinkhout in Deventer, dan wordt het onmogelijk.
0: En hoe komt dat?
2: Ja, omdat ze dat gezelliger vindt. Uitgaansleven. Ik wil zeggen, en vakanties, al die dingen meer. Ik wil zeggen, we hebben zelf ook 2 kleinkinderen. Die hebben allebei een huis gekocht. En één was nog maar 22. Die had wel een huis.
0: Ja, maar ik heb ook één thuis, die is 26, zeg maar.
2: Dus, ja.
0: Maar die doet ook alleen maar leuke dingen.
2: Precies.
0: En die verklaart meestal wel voor gek dat ik zoveel uur werk, extra overuren maak.
2: Als jongeren in de woning wilt kopen, dan moet zeggen, als je er echt van overtuigd bent, dan kun je een woning kopen.
0: Ja.
2: En dan geeft dat ook, bij ons in de buurt, laten we zeggen, in de Hoeman, en de Boerisjes, ja. is er ook één verkocht. Mensen zijn ook in de 20, ja. Allebei.
0: Ja, maar als ze 100 euro in de week nodig hebben en ze kunnen er in 3 uurtjes verdienen, die 100 euro. Ja. Dus ik nou ga 3 uurtjes werken en de rest laat ik...
2: De jongeren hebben nog nooit zoveel over geld beschikken als nu.
0: Ja.
2: We hebben dit anders begonnen, ik wil zeggen, en onze generatie.
0: Ja,
2: we zaten heel vaak in bakhuisjes of in kamers en al die ja. dingen, en zo begon die.
0: Ja.
2: Tegenwoordig stelt ze ook hele hoge eisen waar alles moet erin zitten. Dat is dan mensen ontevreden.
0: Klopt.
2: Ja? Ja, ja. De vullen waren veel tevreden met iets, dat een high wat en dan was je aan de gang. Maar tegenwoordig zeg ze, ja, maar ik wil dit en ik wil dat en ik wil zus. Maar als ze een beetje bescheiden bent, let goed op, dan kunnen ze allemaal een woning kopen.
0: Ja. Nou, maar je zult ook wel zien dat ze zijn ook aan kijken naar koopwoningen. Dan heeft ze weer wat en dan stuurt je er op die app bij ons, zeg maar. Ja. Maar dan ziet je, qua prijzen waar ze naar zitten te kijken, gewoon van 5-6 ton.
2: Ja.
0: Ik denk, ze moeten nog werken.
2: Ja.
0: Hoe haalt ze in godsnaam de geld vandaan? Ja.
2: Want je moet er over uit wezen.
0: Mm-hmm.
2: En dan lukt het.
0: Ja. Oké. Okay. Mooi. Ik hoor alweer muziek op de achtergrond.
3: Je kunt zo nog wel even verder...
0: Wat stond er nog wel? Tweede uur nog wel verder.
3: Nationaal.
0: Nationaal. Nee, dat is goed. In ieder geval, dat was dat het eerste uurtje van een mooiste lussen. Dat zit er alweer op. Het is hard gegaan. We hebben Henk en Nini hier lekker in de studio zitten. Nini gaat op weer koffie zetten. Zie ik soms weer voor het tweede uurtje. Joop, wat hebben we in het tweede uur allemaal?
3: Tweede uurtje hebben we onze jarige weerman Marco Vinnen.
0: Is hij jurig?
3: Die is vandaag jurig.
0: Nou, dat we even langs kunnen komen om gebak te brengen.
3: En we hebben natuurlijk een voordracht van Drenthe Plat.
0: Ja.
3: We hebben nog weer wat praatjes met Henk en Nini. En we hebben straks 11:45 een ander kwartiertje met Arne Jans.
0: Arne Jans.
3: Die komt uit de Achterhoek.
0: Drenthe?
3: Nee, volgens mij Achterhoek.
0: Drenthe, toch? Maar goed, man.
3: Die zoek het even op.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Na de reclames en de boodschappies... Kom we graag weer terug met 2 uur moois lussen.

0: Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorstveluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek
0: van Voorstveluwezoom. Dit is Monjes Lustrum, het dialectprogramma van Voorstveluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorstveluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, welkom terug hier bij het tweede uur Monjes Lustrum. Mijn naam is Leo Herman, achter de knopjes zit Joop Heeseman. In de studio hebben we nog steeds Henk en Inni. En we hebben soms in het weerbericht van Mark. En ik weet dat Mark Jorig was, dus Mark Provisia daar was. De felicitatieplaat. We hebben een veurdragiek hebben en natuurlijk een ander kwartiertje met Arne Jansen. Voordat het zover is, gewoon eerst even lekker met de rotnagels aan de gang met als hij dat mot. Heb ik er een goed job? Als hij dat mot.
4: Als hij dat maar doet.
3: Als hij dat maar doet. Ja, maar dat ben je.

0: Als je dat maar doet van de draadnagels. Draadnagels, dat spiek je wel niet.
1: Draad, ja, draadnagels.
0: Dat
1: ja.
0: Neemt het.
1: Of eierenwiezen, hè. Dat kan ook.
0: Daarom zeg je steeds in ogen, draadnagel.
1: Wat beter dan draadnagel.
2: Ja, draadnagel.
0: Ja, hij doet ook last van. In ieder geval draadnagels.
2: Ja. Je zit erin naast me.
0: Links of rechts? Van mij.
2: Ja, van hoe links?
0: Van mij links.
1: Ik zit er niet, ik sta.
2: Ja. Oh. God, Joop, wat ben je nog wakker van, man?
0: Ja, maar vakantie uit. Binnen vakantie uit.
1: Ik heb al die vakantie.
0: Ja, best wel een groot feestje uit, denk je dat, hè?
1: Ja.
0: Innie.
2: Ja.
0: Je hebt een heel leuk gedichtje, hij net over.
2: Ja, ik houd mijn verhaaltje nog.
0: Ook over draadnagels?
2: Nee, over fatbikes.
0: Over fatbikes?
2: Ja.
0: Kijk, dat is ook een probleem.
2: Ik dacht, oh, die Tour de France, die komt er... Die begint denk ik ook dit weekend?
0: Ja, in Barcelona. Ik, dat goed?
2: Ik weet niet waar het begint, maar...
3: Gewoon in die hoek.
0: In Spanje of zo. Ja. Ik zal zo even opzoeken.
2: Dat is goed. het zit wel om fatbikes. Het is geschreven door de Nutte uit Lochem. Vandaag was het weer op het nieuws. Een woning in de brand vanwege het opladen van een accu van een fatbike. Iedereen moet ook zo'n ding hebben. En niet alleen de blagen, ook de groen. Vaders en moeders worden door de blagen aan de kop gedramd om zo'n ding. Iedereen heeft er een. Ook opa's en oma's ontkomt er niet aan. Als het van de allen niet mag, dan bent ze aan de beurt. Alles moet elektrisch wezen. Dat begint al bij een trapauto. Die moet ook meteen op batterie. Daarna komt de step, ook met accu. Daar bent er intussen veel te vullen van. Overal scheurt ze met die dingen. Door het verkeer, op de stoepen, op de weg of in het voetgangersgebied. Stoplichten ziet ze niet. Groen of rood, dat maakt hun niet uit. Ik ben laatst binnen aan de reen. Ik heb toen dat jong of zijn achterhoekjes even flink de hoofd volle schoon. Of het verstellen heeft, dat weet ik niet. Maar hij had wel door dat ik hellig was en niet zo zuinig. Ook de fietsen wordt met een accu wijn. Blagen die buiten de plaatsen naar scholen gaat, heb binnen allemaal zo'n ding. Het is gewoon te gek. Een gewone fietsen, waarbij je de benen moet gebruiken, is vullen beter voor ze. De jeugd is toch al te dikke, zegt ze. Als zo deur geeft, dan krijgen we nooit meer een zoete melk of een kneteman in ons land. Vullen volwassenen bent geen hoor beter. Dan van jong tot oud moet ze zo'n ding hebben. Als je ondersteuning nodig hebt, is het oké. Maar om dat tenen met vol gas met verdampt te scheuren, dat is niet nodig. Als je alleen maar aan het jagen bent, dan zie je nog niks. En het risico op een ongeval is veel groter. Dan krijg je ook nog de techniek. Vullen lui weet niet eens hoe te schakelen. Alles moet in de hoogste versnelling. Doe eerst met kalme man, met een beetje ondersteuning. En als je eenmaal aan de gang bent, dan kan je wel wat meer. Als het kan, dan doe ik net als ik en blief de botten gebruiken. Dat kost energie, maar niet van stroomnet. Dat spoort het milieu en ook nog te knippen. En ook krijg je geen brand van in huis. Hoe zelf oplijn, doe je met een flinke portie stamppot en een lekkere speklappen.
0: Kijk, en daar allemaal op de fatbike.
2: En ja. Ja, misschien wel, ja.
0: Ja, maar is nou maar niet de jeugd continu maar op die fatbike zitten. En net we zeggen ze trappen, kunnen ze niet meer?
2: Ja, klopt.
0: Ook niet aan de ballen. Op de fietsen kunnen ze niet trappen.
2: Op de ballen ook niet. Aan de voetballen ook
0: ze kunnen
2: niet.
0: Ze kunnen helemaal niks meer.
2: Nee. Ik weet niet precies. Ze bij ons wie ziet zo overal wel. Ja, dat klopt.
0: En die dingen moeten allemaal opgevoerd wezen. Ja. Je ziet ze alleen maar gas geven.
2: Ja.
0: Ik ben net van die oude. Ja, moet zeggen. Ja.
4: En die jongens zullen nooit een leidinghuis kunnen kopen.
0: Nee, want die hebben alles in die vetbike stop.
1: Ja.
0: Dus,
2: ja.
1: Wordt die dingen ook nog verzekerd, hè, of niet?
0: Ja, ik denk het wel.
4: Ja. Dan moet je behoorlijk verzekerd. En vrij duur ook nog. En scooters zijn ook hartstikke duur dan scootertjes.
0: Ja, valt die fatbike nu onder de snelbikes? Of,
4: onder de fietsers. Ja. Ja, die kunnen een splitsing. Zeggen, de kamer is er gelukkig mee bezig. Of net een
0: speedbike, die moet wel verzekerd worden. Ja. Dus die is een plaatje.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Zo'n spedilek, of noem ze dat?
0: Een kedilek?
1: Nee, spedilek. Zo'n fietser die 40 kan of zo.
0: Ja, ja, speedbike.
4: Speedbike.
0: Ja, dat is echt een... Maar het is Henk vandaag, brengt de 100.

0: Dit is de editie van de Tour de France vandaag. Die start in Barcelona met een ploegentijdrit.
1: Ja.
0: Morgen en overmorgen blijven ze ook natuurlijk lekker het Catalaanse grondgebieden.
1: Ja,
0: dus volg je ook Tour?
1: Ik heb de Tour heel intensief gevolgd in het verleden.
0: Mm-hmm.
1: En het wordt elk jaar een stukje minder, eerlijk gezegd.
0: Ik heb begrepen 17 Nederlanders die meedoet aan de Tour.
1: Ja, ik heb daar de getallen gehoord, maar ik... Ik ben niet zo intensief meer. En ik ken die renners ook eigenlijk niet zo meer zoals eerder. Maar ik vond altijd lustig via de radio.
0: Met Theo Koom.
1: En hij had die tune. En die tune is er nu eigenlijk nog wel. En dat vond ik zo prachtig. Ja. En als ik van mijn werk thuis kwam, liep ik eerst naar de televisie toe. Ging je eten. Maar dat is allemaal in de loop der jaren...
0: Allemaal weer anders hoor.
1: Anders hoor, ja.
0: Volg je ook Job Tour of niet?
2: Nee, ik volg het niet.
0: Tour de Frats?
2: Nee.
0: Niet?
2: Nee, echt
0: helemaal
2: niet.
0: Niks?
2: Ja, soms kijk ik, maar onder het eten zet ik wel eens even aan. Maar ik ga er niet voor zitten.
0: Nee.
2: Vind ik zonde van mijn tijd.
0: Ik kies zadelpijn.
2: Ja, daar heb ik ook zadelpijn.
0: Zadelpijn. Dus, ja. We gaan even een plaatje doen nog. En dan van Broekduo zie ik zo van Ik Loro Nigo.

Ik loop er niet gewoon. Helaas is het brok die we ook in elkaar en sliep elkaar dus wel gewoon. Ik zie het is rond de klok van 10:45. Het wordt vandaag weer een stralende dag met lokaal kans op taart. En een flinke feeststemming. Onze eigen weerman Mark Wolvenne is vandaag namelijk jarig. Mark, van harte gefeliciteerd en we wensen je een jaar vol zonnestralen en prachtige wolkenlucht naartoe. En wat doen we hier vanuit de studio? Laat.

0: Hip-a-da-beep.
1: Hoorah!
0: Hip-a-da-beep.
1: Hoorah!
0: Hip-a-da-beep.
1: Hoorah! Goedemorgen, Mark.
2: Ja, goedemorgen, jongen. Ja. Nou,
1: hadden ze al gezongen voor jou? Hadden ze al gezongen voor jou?
2: Ja. Via de appjes alles al. Dus, maar jullie zijn natuurlijk overtreffen alles natuurlijk weer. met zo'n stemming in de studio. En wat hier even binnen dendert. Ja.
3: Mooi toch?
2: Ja, nou ja, goed. Ja, je wordt maar één keer 65, zeg ik dan, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Als goed is wel, hè?
2: Ik geloof er wel in. Ja, dat heeft één keer wordt. Maar goed, iedereen mag geloven wat hij zelf wil geloven in deze wereld. Dus, maar goed, ja, het zonnetje schijnt nu nog wel.
1: Ja.
2: Maar er komt toch langzamerhand iets meer bewolking van het westen uitzetten. En ik zag zelfs ook nog een paar hele dunne spettertjes vanaf, ja goed, dat is in Noord-Holland, maar dat kan allemaal nog wel verdampen hoor. Dus, maar goed, het wordt wel ietsjes meer wolk, maar vanmiddag gaat het dan toch wel weer wat opklaren. Dus
1: ja.
2: De temperatuur is zeker goed hoor, want die kan er wel uitkomen op 24 graden. Het is momenteel 22,5, 23 graden. Dus, en een stevig briesje is de afgelopen dagen ook wel erbij. Maar dat komt met die noordwestelijke bovenluchtstroming. Dan steek die wind even iets meer op. Dus eigenlijk niks te klagen. Nou ja, in juni hadden we eigenlijk ook niks te klagen. Want goed, dat ligt alweer achter de rug.
1: Ja.
2: En dat was natuurlijk wel een bijzondere maand, juni. Ontzettend warm. Hittegolf staat erbij, die inmiddels wel afgelopen week voorbij is gegaan. Maar het was wel een hele lange. En dat kun je natuurlijk ook aan het gemiddelde etmaaltemperatuur wel zien. Want we kwamen uit op 19,9 graden.
1: Zo.
2: Ja, dat is heel wat. Terwijl de norm een beetje rond de 15 graden ligt. Dus
1: ja.
2: Dat zegt al dat we behoorlijk boven onze stand geleefd hebben. Maar goed, van de week kwam er dan al voorzichtig wat koelere lucht binnen. En ik vind dit zelfs behoorlijk nogal wat aangenamer hoor. Deze
1: is toch veel fijner.
2: Dan kun je van alles doen. En de nachtelijke temperatuur die kakt ook behoorlijk in.
1: Ja.
2: Ook zo rond de 10 graden. Dus
1: kunnen we fatsoenlijk slapen.
2: Dan kun je fatsoenlijk slapen, even de ramen open, een beetje de rotzooi laten doorwaaien. Dus maar goed, we staan wel aan de vooravond van, ik zou zeggen, geniet er nog wel even van deze temperatuur. En als er af en toe een drupje valt, dan geniet er dan ook nog maar even van. Want mm-hmm. Einde van mijn verhaal heb ik nog wel weer wat bijzondere dingen te vertellen. Dus de zaterdag. Had ik al een beetje eigenlijk verteld. Het is nu nog zonnig. Van het westen uit komt er geleidelijk aan wat meer bewolking. Maar je hebt best kans dat die bewolking toch wel weer wat oplost. En de temperatuur blijft zeker goed. Tussen de 3, 24 graden als de zon erbij is. En schermt het wolkendek de zon wat af. Dan kakt hij wat terug naar 22 graden. En er kan misschien een klein spattenbuitje vallen. Dat betreft de zaterdag. De zondag is in de ochtendzon. Maar in de middag is er dan toch wel weer kans op wat meer buitjes. Dus een wat mindere dag dan vandaag. 21 graden. Maandag dan komt de temperatuur wel weer ietsjes omhoog. 22 graden met zon en wat wolken. En dinsdag is het meest bewolkt en een enkel knipoogje van de zon bij dan wel een aangename temperatuur hoor. De temperatuur loopt wel op, dankzij die zuidenwind, 24 graden. Woensdag is even kijken, want dan schieten de beide weermodellen, zowel het Amerikaanse als het Europese model, een beetje uit elkaar. Het Europese weermodel zegt 22 graden op de woensdag en het Amerikaanse gaat voor 26 graden. Maar de zon heeft wel de overhand, dus dat belooft wel een mooie zonnige dag te worden. Maar het kan zo weer doorschieten. Nou, die doorschieten gaat zeker donderdag door, want donderdag ook volop zon. Dan zitten we ook alweer op 26 graden. Vrijdag volop zon bij 26 graden. Ja, en het weekend, hou je vast, dan gaan we toch weer boven de 30 graden uitkomen. Zaterdag zon met een enkele wolk met 33 graden.
1: Zo.
2: Zondag kan er in de ochtend een regen- of onweersbuitje vallen. Van de afgelopen nacht, of van de nacht van zaterdag op zondag, kunnen er een paar vallen. En zondag ook gewoon 23 graden. En dan kans in de ochtend dan het buitje met regen en onweer. Maar daarna komt de zon er ook weer goed bij. Dus even een tussenpauze van wat aangenamer weer. Maar als ik de kaarten niet bedriegen, wordt het vanaf mid deze week, vanaf zeg maar woensdag, donderdag, gaan de temperaturen weer omhoog. En het weekend zal dan weer helemaal een klapper worden met 33 graden op beide dagen.
1: Dus geen code rood? Of nog wel?
2: Nee, het is nog geen code rood. Nee, dat moet er eerst. Maar goed, als die maandag nog een 33 bij komt, dan gaan we gewoon verder met de tweede hittegolf. Mm-hmm. Want het moet 3 dagen boven de 30. En als het maandag nog doorzet, want ik heb even stiekem gekeken, dat zou maandag doorzetten. Dan gaan we vanaf woensdag weer met een nieuwe hittegolf beginnen. Dus.
1: Maar ze hebben het ook wel eens over een extreem hittegolf. Wat houdt het in dan?
2: Is dat
1: boven 34 graden of zo dan? Of
2: dan moet het echt boven de 5. 35 graden uitkomen. Mm-hmm. En ja, een hittegolf is een hittegolf. En ja, het is extreem weer, kan het wezen. Extreem heet, laten we het daar maar op houden, kan het dan worden. En ja, goed, je hebt warme dagen, zomerse dagen en hittegolf. En ja, goed, het was voor iedereen niet echt aangenaam. Voor mij ook niet, hoor. Ik bedoel, als het zo heet is, moet je gewoon binnen zitten.
1: Nee, maar of voor al die dieren, jongen. Als je zag ook in de weien, die koeien en paarden en schapen en noem maar op. Alles. Niks, nee, dat is er niet waar. Nee.
2: Voor mensen en dieren was het niet goed vertoeven. Dat zijn we ophouden, ja.
1: Dit is beter zo.
2: Ja, ja. Oh, heb ik nog even vergeten wat jullie wat het vocht deed? Nou, we hadden bos best wat water. 81 mm was hier bij ons dan gevallen. Kan lokaal verschillen natuurlijk. Ja. Terwijl 67 de norm is. Dus we hadden hier in Twelle nog wel redelijk wat neerslag gekregen. Boven de norm. Dus ja. Maar ik heb zelfs het idee dat het grondwaterpeil nu ook alweer redelijk snel zakt, hoor.
1: Ja, ik zag de IJssel ook behoorlijk laag staan.
2: Ja, dat klopt. Maar ik merk het hier met pomp ook wel. Van de grondwater ook. Ik denk, wow, af en toe dan begint hij wat te sjoepsen, zeg maar. Dan... Maar goed, hij doet het werk allemaal nog wel. Dus, maar er waren ook alweer wat verboden, hè? Om water onttrekken uit beekjes en kanaaltjes, begreep ik. Dus het begint alweer.
1: Het is weer zover, ja.
2: Het is weer zover, ja.
1: Zo jammer is dat, hè?
2: Ja. Maar goed, wie weet, van de week valt er ook weinig neerslag. Dus het is net misschien vandaag morgen een paar van die spetterbuitjes, maar dat zal ook niet veel om handen hebben.
1: En hagel kan je dan? Kan je die ook nog eens zo hoor als tennisballen? Of,
2: Ja, dat moet dan moeten we eens even kijken. Dat kunnen we volgende week wel eens even kijken hoe het dan vergaat. Maar dat zit er van de week niet in, want dan moet het echt weer.
1: Maar ze willen toen wel als golfballetjes, hè, die grote. Ik zag foto's voorbij komen.
2: Verleden week van wanneer was het, van zaterdag of zondag, zijn er lokaal her en der behoorlijk wat hagelstenen gevallen, hoor. Ja, maar goed.
1: Maar hoe kan het dat die dingen zo extreem groot zijn?
2: Nou, heeft alles te maken met als je zo'n buienlucht hebt, dan valt er bovenin een heel klein hagelkooltje, gaat dan naar beneden, maar door die opwaartse stroming en die neerwaartse stroming gaat zo'n hagelkorrel, die kan dan door die stromingen zo groot zijn, valt hij naar beneden, maar dan wordt hij meteen weer naar boven gezogen en dan wordt hij weer vochtig en dan groeit hij gewoon aan tot hij zo zwaar is dat hij door zijn gewicht gewoon naar beneden valt.
1: Dus dat is okay.
2: Je kunt het wel goed zien, hoor. Ik heb het wel eens gezien. Als je dan zo'n hagelkorrel pakt en je zou hem even snel voorzichtig door midden snijden, dan kun je al die schilletjes zien wel. Van dat hij naar beneden gegaan is, dat er weer nieuw vocht op komt, dat bevriest dan weer, dat valt weer naar beneden. Dus en dan pik je weer vocht op. Dus dan kun je in principe zou je kunnen zien hoe vaak hij dan naar boven en naar beneden gestuiterd is.
1: Dus hij gaat eerst even lekker rondcirculeren voordat hij echt naar beneden valt.
2: Ja. Dat willen we, maar dat zijn behoorlijk stijg- en daalstromingen, hoor. Dan moet je als vliegtuig, die piloten gaan er ook behoorlijk ver omheen. En dat daar moet je ook mee opletten, want dat gaat niet goed als je daarin terechtkomt.
1: Nee, soms wel best wel mooie wolkenpartijen dan in de
2: Dat zeker. Ja, en die kunnen zeg maar in de zomer bij ons kunnen ze dan tot 11, 12 kilometer hoogte groeien. Mm-hmm. En als je die extreme wolken hebt, zeg maar die buien hebt, dan kunnen ze dan voor iets doorgroeien. En in de troop kunnen ze zelfs tot 16 kilometer doorgroeien. Zo. Dus ja.
0: Hé, hey Mark, vorige week houden bij ons in het dorp Voorst op Wielen, zo'n festival voor tweewielers en auto's en trekkers en van alles. Maar er was een man, die stond op die camping dat weekend. Ja. Het was een weerschanger of zoiets.
2: Ja, stormchanger of zo.
0: Of jou zoiets.
2: Ja.
0: Maar toen vroegen we aan die man van, hoe kan het dat buienradar niks aangeeft?
2: Ja.
0: Maar hij zegt van, hij had dan contacten door heel Nederland. En hij zegt van, zo'n buien die kan in 4 minuten, kan zo'n onweersbuien zich vormen.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat zag je verleden week ook wel, hoor. Op een gegeven moment is hij dan redelijk schoon. Je ziet dan wel boven Frankrijk dat zich daar wat ontwikkelt. Die beginnen dan een beetje op te poppen. En dan zie je België wat oppoppen en dan zie je Brabant wat oppoppen. Maar dan is er bij ons nog, zie je nog niks. En dan in één keer, dan komt die wat koelere lucht boven die wat warme lucht. En dan, dan is het plus en plus of min en min. En dat gaat niet samen. En dan in één keer begint dat te ontploffen, zeg maar.
0: Ja.
2: En dat kan inderdaad binnen een paar minuten kan zich dat zo ontwikkelen, ja.
0: Ja, maar we hebben zoute grond, was zoute grond. Toen hebben we die laatste band is niet deur gewoon op advies van die man.
2: Ja.
0: Maar toen kwam het pas 3:30 of zo.
2: Ja, het was pas... Het zijn er nu 2:30 was het hier bij ons dat het begon. Maar goed, je had wel... En je kunt het zelf ook weer zien. En ik ben zondag nog even met de fiets erop in de West. Maar je ziet wel overal hier bij ons... waren er nog wel een paar bomen om in het dorp. En nog wat takken eraf. Maar vooral, je kunt dan wel mooi, dat vind ik altijd, of, ja, het is niet mooi, maar goed. Als je die maisvelden ook ziet, dan zie je precies waar die valwind en naar beneden komt wind. Hè? Want dan heb je die maisvelden ook, dan zie je zo hele vlakke mais wat plat ligt. En links of rechts ervan doorsteert het gewoon al rechtop. Dus dat is allemaal heel lokaal, waar dan die valwinden bindt. En dat is altijd wel opletten hè, met dat soort buutjes.
1: Voor jullie is het natuurlijk wel mooi, hè, dat die buien komen.
2: Ja, maar goed, het is altijd wel opletten geblazen, hè? Ook met onweer en zo. Ja. Ik bedoel, ik kan hier ook zo, als het uit het zuiden komt, kan ik hier zo mooi de weilanden inlopen en dan zie je het zo aankomen. En dan, goed, ik heb wel de dingen beaming neergeteld, die ziet het dan wel gewoon regen. En dan, ik hoor het wel in de gaten natuurlijk. Op een gegeven moment is dan ook windstil, dat vind ik altijd wel zo mooi. En dan komt hij die rolwolk er aan, zeg maar. En dan begint het een beetje te bewegen en te borrelen. En dan begint die wind toenemen. En ik vind dat altijd wel bijzonder. Maar goed, op fietsweg altijd. Ik bedoel, je moet ontzag hebben voor de natuur, hoor.
0: Ja, zeker.
2: Als het weer zo aan de beurt.
1: Daar kun je niet van winnen.
2: Nee, dat win je zeker niet. Want dan win je maar een miertje. Ik bedoel, dat geeft het zo met de voeten opstaan en Mark is weg.
1: Ja. Nou, dat moet niet.
2: Dat moet nog niet, nee. Nee, voorlopig niet.
1: Maar goed, dan hebben we in ieder geval een leuke toekomstige week weer met qua temperaturen.
2: Ja, en dan zullen we eens kijken of het volgende week of dat nog deur zit, of dat het nog een langere periode weer wordt van het heide weer, of dat het een paar dagen is. We zien het wel. Maar goed, het kan allemaal. Ik bedoel,
1: Het kan vriezen en het kan dooien.
2: Het kan door.
1: Maar het is nu wel goed door hier zo, ja.
2: Het is hier nu wel goed door, ja.
1: Maar dankjewel voor jouw bijdrage weer. Ik wens jou een hele fijne verjaardag.
2: Dat gaat zeker lukken. Ik zal die paar buurtjes nog even wegblazen. Want dan
1: kun je heel goed tuinfeest organiseren.
2: Ja. Dat komt allemaal goed. Het zit al bijna klaar, dus je hebt goed.
1: Mooi, dankjewel. En we spreken elkaar volgende week weer, Mark.
2: Doei.
1: Oké, groetjes. Hoi. Nou, dat wordt wel weer lekker. Volgende week weer die kant van 30 graden op. En dan weer wat minder. Ja. Dus, maar we hebben de groetplaat, Joop.
0: Ja. Weer de groetplaat.
1: Ja, en de felicitaties.
0: En we hebben een heel hoop mensen om te feliciteren. Ja. En als er mensen zijn die ook graag een verzoekplaatje wilt, dan mooi even een berichtje sturen op onze Facebookpagina Moois Lusten. En de mensen die ik nu opneem, die zitten dus allemaal op onze pagina te kijken.
1: Op Facebook.
0: En die jurg bent, dat is 27 juni, was Henny van Maurik uit Apeldoorn jurg. Mm-hmm. De 28e was Han Wilbrink uit Voorst. En ook 28 juni was de welbekende zanger Aalt Westerman. Dat is ook een man die in het dialect zingt. Mm-hmm. Ook de 28e was hier uw Twello Marieke Arendsen. Wat is vandaag? De 4e. Gisteren was nog een zanger, een bekende zanger hier, een cafézanger, Peter Aans was hier.
1: Ja.
0: En vandaag natuurlijk onze weerman. Mark Wolvenne.
1: Hoe we met z'n allen weer gezongen hebben.
0: En daar dreef hij dus een plaatje, een instrumentaal plaatje van de Innsbrucker Böhmische.

0: Ja, was hier wel de felicitatieplaat voor... Moet je het allemaal opnemen? Of doe je dat?
1: Nee, gewoon niet op. We zitten een beetje in tietnood, dus...
0: Dan gaan we maar direct doen met Jad over een veurdragje van Ronald Meijer.
1: Ja, we even dat veurdragje doen en dan...
0: Ja, Ronald Meijer met de baby en de fotograaf natuurlijk, hè. Dat is altijd lachen.
2: Maar ik heb Ahmed aan de ene kant wonen en aan de andere kant is een jong stel komt te wonen, Gert en Agie Blauw. En die bent zo verliefd met elkaar en die wilde ook zo graag een kinderkring. En s'mons als Gert, als den als hij werk aan geeft, dan loopt Agie loopt met tot aan het tuinhekje en dan griep ze met elkaar en dan dood ze met elkaar. En dan zegt mijn vrouw altijd, Ronald, dat had ik nu ook wel eens leuk vond als hij dat ook deed. Ik zeg, vrouw, ik wil dat wat. Ik zeg, maar ik ken dat buurvrouwtje dan niet zo goed. Maar die bijn, die hebt het niet alleen over kinderen kring. Ze doodt er ook nog wel wat aan. Maar s'nachts gaat ze allemachtig tekeer. Maar ja, wat ze ook probeert, het wil niet lukken. Ze hangt de boeken behaald. Op een gegeven moment, Agie, die is aan temperatuur in slaan. Zag ik Gert 5 keer per dag op fiets kunnen u zeggen. Gaat Agie weer te dicht bij de verwarmingen zetten. Maar ja, wat ze ook proberen, het wil niet lukken. Op lessen bid nog een dokter in gaan. En die dokter die heeft ze allebei eens onderzocht. En op een gegeven moment zeggen hij, zegt Gert, het is heel verveeld. Hij zegt maar, het ligt aan u. Toen zegt Gert, dat kan niet. Hij zegt, en vanmiddag geeft al die nog 4 de lucht in. Nee, zegt een dokter, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Hij zegt, in de medische termen, dan noemen wij jou een droogzwemmer. Gert zegt, een droogzwemmer? Ja, zegt een dokter. Hij zegt, dat wil zeggen, je maakt wel de bewegingen, maar dan zonder water. Hij zegt, Gert, wat nou? Hij zegt, nou is helemaal niet erg. Hij zegt, er zijn ook wel andere manieren om kinderen te krijgen. Oh nee, zegt Agie. Ze zegt, kunstmatige insulinatie, daar hoor ik niet van. En een relageerbuisbaby, dat is mij wel te koud. Hij zegt, een dokter, dat hoef ik allemaal niet. Hij zegt, ik heb wat nieuws. Dat komt uit Amerika. Ik heb hier een boek. Daar staan allemaal knappe, jonge, intelligente kerels in. Hij zegt, en dan zoek je er een van uit. En een kerel, die komt bij jou aan het hoes. Nou, en Gert, die was daar geklepperd naar hoes waar zat. Hij zegt, in Agie, hij zegt, zoek je er maar een uit. Enfin, ze heeft er een uitzag en hij zal op dinsdagmorgen bij haar op bezoek komen. Gert was gewoon aan het werk en gewoon. Agie zat in de woonkamer. Het regende dat goot. En op een gegeven moment komt er een klein Renaultje Clio komt de straat binnen. Daar staat een keelkoet, een regenjaska. En omdat het zo regen, trok hij die regenjas over de kop. Hij let niet op het hoesnummer, hij let niet op de naam. En hij geeft zo bij Agie aan de deur. En leun nu is te sprake van een misverstand. Want een keel die aan de deur staat, dat is niet een keel die in het boek stond. Een keel die aan de deur staat, dat is de huis aan huis babyfotograaf. Dat Agie die doet de deur los. En ze zegt, nou meneer, hij zegt, nou ik kom voor de baby. Ja, zegt Agie, ik had u al verwacht, zeg, kom er maar in. Hij zegt, wil je eerst een glaasje wien hem, zegt ze tegen die keel. Nee, zeg, ik wil meteen beginnen, want ik ben hartstikke druk, zeg, want ik heb er nog 6 in de straat. Oh, zegt Agie, ben je de zon in? Ze zegt, wat moet die straks hem dan? Hij zegt, hier nog ga ik naar de overkant, naar vrouw Dekker. Agie zegt, vrouw Dekker, maar die heeft er toch pas in? Hij zegt, nou zeggen ze, die vond het zo leuk, die wilde nog wat bij hem. Hij zegt, maar Kippie, dat is groot bekend, je hebt een prachtige open haard. Hij zegt, wie doet gewoon 2 keer voor de open haard? Wie doet 3 keer op de 3-zitsbank? En hij zegt, je hebt een prachtige open trap, dat doet wie ook nog 6 keer. En dat allemaal vanuit verschillende posities. En Agie aan het rekken, 2 keer voor de open haard, 3 keer op de bank. Geen wonder dat dat met Gert niet wil lukken. Maar ik wil zeggen, nu hoop ik dat zo ophoudt met ring, want dan kan ik even naar mijn auto heen. Toen zegt Agie, wat moet hij dan in de auto? Hij zegt, dan haal ik even mijn opzetstuk. Agie zegt, opzetstuk? Ja, zei een keel. Hij zegt, want ik kan het heel goed van dichtbij, maar ik kan het ook heel goed van veraf. En hij haalt 3 foto's uit de tas. Hij zegt, deze is gemaakt bovenop het dak van een tram in Amsterdam. Agie zegt, op het dak van een tram in Amsterdam? Hij zegt, ja, en deze, deze is gemaakt in de etalage van Vroom en Dreesman. Agie zegt, in de etalage van Vroom en Dreesman? Ze zegt, maar stonden daar geen volk bij? Hij zegt, het was zwart van volk. Hij zegt, maar daar word ik niet zenuwachtig van. Ik hou hem gewoon stil. Hij zegt, en deze, deze is gemaakt in het bos. Hij zegt, maar dat was lastig. Lastig, zegt Agie, wat dan? Hij zegt, nou, daar ben ik 3 uur mee bezig best. 3 uur, zegt Agie. Hij zegt, op een gegeven moment begon hij schemerig te worden. Hij zegt, er was een eekhoorn dat begon aan mijn apparaat te knabbelen. Agi valt flauw neer. Als je bie komt, dan is dan keel al lang fort. En Gert was in het hoes. En ze zegt, Gert, dat wordt helemaal niks hoor. Ze zegt, wie gaat weer naar een dokter? Hun we met zijn been naar een dokter en een keel zegt... Hij zegt, jongens, jullie bent er veel te intensief mee bezig. Jullie denken te veel aan, jullie praten te veel over. Hij zegt, mooi niet door. Hij zegt, je moet er niet over praten, niet aan denken. Hij zegt, en over 4, 5 maand... Hij zegt, hij mekaar er aankiet en die vonkt is laat over. Hij zegt, dan moet je ook niet bedenken, dan moet je meteen door. Nou, met die boodschap ben die bijna naar huis gegaan. 7 maand later komt ze bij de dokter... En Gert en glunde van alle kanten. Hij zegt, dokter, wie bent zwanger? Nou, zegt een dokter, hartstikke mooi zeggen dat het is lukt. Ja, zegt Agi. Dokter, wie hebt precies door wij zijn? En ze zegt, het was 2 maanden leen. Onder het warme en. Ze zegt, ik kijk naar Gert. En Gert begon een beetje te draaien met de oogjes. En wie dacht van, nu moet het maar gebeuren. Dat wie hebt de bodem naar de ene kant van de tafel in de school. Wie hebt bestek aan de andere kant van de tafel gelegd? Wie hebt de pan naar het eind van de tafel neerzet? Ze zeggen, Gert heeft mijn grep, dat min op tafel. Dan zegt een dokter, hartstikke mooi, zeg. Hartstikke mooi dat het is lukt. Ja, zegt Gert, maar dokter, er zijn toch wel een paar complicaties bij komen. Oh ja, zegt een dokter, wat dan? Hij zegt, nou, wie van de valk maakt wie er niet meer in komt.
0: Wat een sluitreclame, hè?
1: Ja, het laatste een beetje reclame in, man.
0: Ja, dat mag niet, hè. Dus, wat willen we over de vingers hier, tik? Met die hotels.
3: Ja.
0: Ja, toch?
3: Maar goed, jullie hadden het over... Ik hoorde net over wat je op tafel kon doen. Ik heb nog een gedicht voor mijn link. Maar er staat een broodpan op, toch?
0: Een broodpan.
3: Dat lijkt me iets beter.
0: Ik wil nog wat op tafel gooien, Henk. Ook de broodpannen.
3: De broodpannen van Dru, maar ook reclame maken. Maar. De familie zit aan tafel. Ze kijkt naar de pannen met jus. Doordrieftige hakballen in de broodpannen van Dru. Je kunt het buiten roepen en doet het hele huis. Het eten smaakt nergens beter dan bij uw moeder thuis. De grote broodpannen van Dru, van gietijzer en loodsvoor. Vlees voor 8 personen maakt mijn moeder kloor. De pannen was altijd op gas gebruikt. Inductie zal niet gaan. En zo kwam de oude pannen bij min onder in de kasten te staan. Maar ik wil het toch eens proberen. De knop ging naar stand 9. Niks, geen gepiep of rageluid. De oude pannen kan er tegen. Vanaf nu gebruik ik de pannen, zoals mijn moeder dat ook deed. De pannen met eten en herinnering die weer min op de tafel steed.
0: Oh, ik.
3: De broodpannen.
0: De broodpannen.
1: Maar hij wil de lekkerste bal graag.
3: Ja.
1: Ja. Tenminste.
0: Ja. Ja. Ja, als het tietje in de schuur ligt te pruttelen, dan is het altijd weer lekker.
1: Oh,
0: maar
1: die, ja.
3: Ja, heerlijk. Ach man. Ja.
0: En hij nog de andere, de broodjes vlees, hij nog. Dan moet ze ook altijd zo lang pruttelen. Dus
3: ja, af de kaderlappen of rundelappen. Ja. Heerlijk. Dan moet ze uit elkaar vallen, dan vindt ze lekker. Nou, zo met de verken.
0: Dat is vlees bedoel je toch?
3: Ja. Vlees bedoel
0: ik. Ja, en
1: de sucade vind ik niks aan.
0: Nee.
1: Nee, dus van het pikkere vet tussen.
3: Je zit tussenin, ja, dat klopt. Oh. Ja, ja.
0: Klopt. Ik ben ook net eens mee. Dat lust je ook nooit, hè? Dat vet wat er eens
1: nee,
0: zit.
1: Nee,
0: dat is heel goed, is dat?
1: Nee,
0: dat
1: is allemaal van vroeger weer wel. Ja,
0: dan moet je gewoon opeten, daar pieboe de schouders niet van.
1: Nee, dat klopt, maar. Ik was altijd ook bij een boer aan het helpen, zeg maar. En dan. Die dronk smans geen koffie, maar warme chocolademelk. En ik heb dat verhaal wel eens eerder verteld. Daar kreeg ik warme chocolademelk en er stond dan even. En dan kwam er zo'n vel op. Want er ging gewoon.
0: Zo'n dikke laag vel, ja.
1: Ja, er kwam dan melk, zo uit de koe.
0: Ja.
1: Dus. En dan wacht ik altijd, zeg maar. Want dan kreeg je het hele gezin, of al die mensen waren dan 4. Die kregen dan eerst allemaal chocola. En dan kwam er al zo'n vel op.
0: Ja.
1: En dan kwam die vrouw, die boerin, die kwam dan met een schaaltje met. Met koeken.
3: Ja.
1: En dan wacht ik altijd dat ik de koeken had. En dan het eerste wat ik deed is even dat plaatje.
3: Velden.
1: Zeg maar, ja. Dat er velden aan bleef hangen, ja. En dan opeten. En dat is met dat vlees, met het vlees ook weer. Ja. Die sucade, ja. Zit van een vieze, pikkerige vet tussen.
3: Ja. Ja, dus nee, Henk had ook geen sucadelap.
0: Oh, niet Henk. Nee,
4: maar het velden in de koffie vind ik ook verschrikkelijk. Ja, dan kom je eerder bij die boeren ook weer de rossen meer gevuld dan melk veel. Ja. Oh, dan hebben ze 3-4 keer op het werk. Gevuld werd nog boven de strategie.
1: En een ding ook, tussen kreeg Grieksmeel.
4: Ja.
1: En er zat ook al die zo'n dikke vel.
4: Ja. Ja. Nou, over Grieksmeel gesproken, om te zeggen dat. En havermout, we kregen tussen je er altijd in, daar gaan Grieksmeel en de andere dag havermout. En mijn moeder moest alles hard gaan, om te zeggen. En op haar manier had ze nog een tijd weer. Dus, maar het waren elke dag aan de brand. Dus de ene dag had je aan gebrande havermout, de andere dag grismeel. Maar toen was ze niet tevreden, dat spul.
0: Oh. Ja, net zoals deze periode noemt er ook. De krupmoes is zo bekend.
4: Ja.
0: Dat is wel niet te eten.
1: Jawel, dat vind ik
4: lekker. Dat is lekker.
1: Ja, dat vind ik ook lekker.
4: Ah, nee, maar, dat is historisch voedsel.
1: Als ze maar niet de varkensstad en die poorten er zo in zitten. Nee. Maar gewoon grove frisse worst.
4: Dat was de eerste met die snart, hè. En dan met de huisslachting. En dan werd de varken maar alles schoon maken eigenlijk. Want die poorten en zo, die zaten al die heuren naar gaan. En dan ging hij gewoon in de snaad wil. En dan, godverdorie, hij zijn poten gewoon die plakken gewoon aan gehemelte.
0: Ja. Ja, maar je olders, ja, net vroeger ook wel eens van die krupmoes. Maar daar was ik dan een keer met de hond. Ja. Ze, dan moest je mooi een potje krupmoes zeggen. We hebben net krupmoes opgehaald. Ik zei, man, dat is niet tevreden, die rommel.
4: Ja,
0: ja, hartstikke lekker. Ik zei, nou, ik wil wennen dat de hond het nog niet vreet. Ja. Nou, we zullen even kijken. In de bakken door. Ja. Nou, de hond die vraagt het nog niet eens.
4: Nee.
0: Dan wil ze dat niet ook geven.
1: Er zit wel verschil in hoe je het maakt. Hè?
4: Ja. Maar je, ah, je hebt ook verschil.
1: Je hebt ook van die fabrieks krupmoes. Ja. Ja. Maar jij echt die boeren...
4: krupmoes heb. Ja, cool.
0: We noemen het altijd anders.
4: Krupmoes. Met kruin te maken. Maar eerder, ik wil zeggen, dat weet ik wel. Energie moed deed het ook, die kon dat goed.
1: Ja.
4: Je had dan langs het tuinrand van allerlei kruiden stond.
1: Ja.
4: En die gooien ze er al in. En dan krijg je best een goede smaak.
1: Ja.
4: Ja.
0: Ja, maar in de Achterhoek heb ze dat niet, hè? Geen krupmoes, hè? Dat kent ze door niet.
1: Jawel.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Ook in Silvolde?
1: Daar komen onze zanger vandaan.
0: Ja.
1: Of niet?
3: Kijk.
0: Arne Jansen. En Silvolde ligt tussen Doetinchem en Gaanderen.
3: Ja.
0: Daar ligt het. En hij heeft zichzelf opgehangen. In een mooie boerderij wonen die.
1: In ieder geval...
0: En heeft daar een, denk ik ook een briefje achter gelaten, toch?
1: Nee, we hebben het speciale kwartiertje met Annie Jansen.
0: Mm-hmm.
1: En net waar ik zeg, we beginnen met een hele mooie lied. 7 brieven.

0: Jansen met 7 brieven. En we weten natuurlijk ook wel waar hij al die 7 brieven naartoe gestuurd heeft. Want links en rechts had hij ook wel zijn dingetje ergens loshangen. Maar ik denk dat de meeste brieven wel naar Julia gegaan is, toch?
1: Ja, denk het ook. Ja. Ik weet niet of hij zo heet. Julie.

Arne Jansen uit Silvolde met Julie. En hij heeft daar ook hele mooie vogeltjes allemaal lopen en laten vliegen. En hij zingt natuurlijk ook over als een meeuw in de wind.

0: Ja, dat was een Arne Jansen met Als een Meel in de Wind. En ja, we zijn alweer aan het eind gekomen hier van twee uurtjes moois lussen. We bedanken Henk en Innie voor het komen naar de studio. Mark, bedankt voor het mooie weerpraatje. Jo, bedankt voor het schuiven achter de knopjes. En heb je iets leuks wat je graag met ons wilt delen? Of het nu een hobby of een activiteit is, of een heel goed verhaal. We willen het graag van jullie horen. Dus je kunt je aanmelden dan via de Facebookgroep. Jo, we hebben volgende week allemaal.
1: Nou, het is goed dat je dat zegt over Facebook en zo, want voor volgende week hebben we op dit moment nog geen gast.
0: Zo, nou.
1: Maar wie doet een oproep naar onze luisteraars? Wie zal er naar onze studio willen komen?
0: Ah, ben benieuwd.
1: Dus laat weten op Facebook dat je graag even een uurtje of misschien alle twee uurtjes even hier in de studio wil. Je kunt uw verhaal doen. Ja. Wie doet ons spelletje Wie B en waar kom je vandaan en waardoor je.
0: En leuke hobby's hebt.
1: Leuke hobby's, je wilt er iets over vertellen.
0: Altijd welkom. Dus meld je aan op Facebookpagina van Moois Lussen. En dan, Joop, je antwoord dan wel. Ja, toch?
1: Ja.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Nou, een hele goede middag, luisteraars. Mijn naam is Tony van Dommelen. En zo tussen de klokken van 12 en 1 uur probeer ik via dit mooie muziekstation RTV 794 vanuit de studio hier in Heerde mooie Nederlandstalige muziek te gehoren brengen. En dat doen we in het welbekende Heerders dialect natuurlijk. Of gewoon, dat ze hier zeggen, in het plat. Dus als je op een vakantie bent en je hebt de radio aanstaan op deze leuke klankjes. En dan zou je denken van, wat heeft die Wendendorven? Maar dat is gewoon de streektaal hier. En door presenteer ik daar een beetje in. Maar de muziek is natuurlijk allemaal wel gelukkig mooi Nederlandstalig. Dus je

komt dan natuurlijk Senna. Dus als je nog in de gelegenheid bent aan de Beatrixweg, door hij de hoofdingang. En dan kun je er mooi vanop naar de tenten toe. Er is nog een klein beetje een kermis toe. Dus voor jong en oud is er van alles te doen. Vanmiddag is er nog een zeskamp van de buurt door Uit Hoorn. Dus ik zou zeggen van het is in ieder geval mooi weer. Dus dan niks houdt doet tegen hem eigenlijk door naartoe te gaan. Nog eigenlijk al niks te doen te hebben. Het weer is goed. Er is nog een soort oldtimer trekkers. En dat is een rommelmarkt door nog. Dus daar kun je wel helemaal wel in uitlopen. Maar goed, dat was dus het Hoornefeest. Want ja, ik kom er net vanaf en we gaan de dag zo nog eventjes weer naartoe. En dan maar we hebben eventjes mooie Nederlandstalige muziek draaien via RTV 794. Tamara Tol, die had het over van kom laten glazen maar klinken. Nou, en dat is, ja, of van die festivals mag er niet meer. Dus dat zit in van die plastic bekertjes. Maar goed, Lord, het weer longt in ieder geval wel om lekker te gaan drinken en lekker plezier te maken. En dan doen we samen met Nick en Simon en met

Ja, mooie klankjes van Gerrie Holland. En die had het over van... Oh, warm, warm. Die had het over van... Ik voel me prima. Ja, we voelen ons ook wel prima. En vooral met dit hele mooie weer. Want het is in ieder geval beter uit te hon als vorige weken. Want toen was het wel zo bloedheet. Dan doe je werkelijk helemaal niks meer. Alleen maar naar binnen zitten. Liefst onder de airco. En dan een beetje naar buiten kijken. En nog een beetje, een beetje op telefoon. Of een beetje... naar de televisie kijken. Maar anders dan was het eigenlijk hartstikke niet uit te hond met zulke temperaturen. Dit is lekkerder weer. Een mooi lekker briesje. En dan een beetje de temperaturen van zo'n beetje 3, 24 graden. Daar kunnen we ons best helemaal mee vermaken. En dan voel je, net zoals die Gerrie Holland, helemaal prima. En dan kijk je de boom en dan zie je er af en toe, nu vandaag, maar het is niet helemaal elke keer, maar dan zie je af en toe de zon is schien. En Alex, je zingt in ieder geval over dat van, kijk, de zon is schijnen. Ja, dat is, hij doet in ieder geval goed zijn best dit jaar alvast. Dus als je op vakantie bent en je hebt vakantie, en dan is dit wel lekker als je zo voor de camper of voor de caravan zit. En dan eventjes mooi de radio aan en een beetje of je hebt een glaasje bier is wel een beetje vroeg nog. Maar goed, als je nog een beetje aan het of aan het ontbijt zit of aan een lekkere lunch, dan is dat helemaal schitterend mooi. En als je dan de radio aan staat op klankjes van RTW 794, dan komt er hele mooie Nederlandstalige muziek naar je toe.

Ja, daar waren dus de gebroeders Kool. En ja, die waren gisteren om ook in Hoorn in de veestent. En ja, dan hebben ze dit ook een laten huren. En ja, de hele zaal die zat helemaal lekker op de kop. En ze zongen ook allemaal mee. Hè? Dus jong en oud, het was meer jong als oud. Maar in ieder geval, ze zongen dat helemaal eigenlijk gewoon bijna letterlijk mee. Dus hele mooie mensen die houden van de Nederlandstalige muziek. En dat... Dat vond ik alleen maar fijn natuurlijk, om dat te huren natuurlijk. En ik hoop dat ze ook heel veel naar dit programma luistert. En dan weer ook wat we doet. Dus ik zeg al, gewoon een feest, dat is een heel mooi feestje. Dus ik zit er bijna, ik heb er bijna de helft van het uurtje erop zitten. En dan daarna gaan we weer met gezwinde spoed door weer naartoe om dan de zeskant te aanschouwen. Maar goed, ik murren nog een half uurtje. Of murren nu, dat doe ik ook met veel plezier. Hoor. En ik ga dan de ticket naar de zon laten huren van Rox van Driel.

Nou, weet ik wel ook weer. Hè? Dan hoef ik verder ook niet over u te wijden van dit of dat. Het is gewoon radio 794 tussen de klokken van 12 en 1. En dan hou nu John de Bever. En hij heeft over was ik maar rijk en niet zo knap. Nou, dan kan ik hem eigenlijk wel een beetje met gooien. Maar in ieder geval, John de Bever.

verzekerd, arrogant, maar gewoon zelfverzekerd. Hij heeft in elke kroeg nog nooit een biertje afgerekend. Blijft poffen elke dag, drinkend op de Wollevooi. Daar kom ik wel mee weg, dacht hij.

Nou, dat is hartstikke leuk. Alleen maar leuke dingen wil doen, maar... Dan bestaat het leven natuurlijk niet alleen maar uit leuke dingen doen. Maar als je kunt zingen voor uw centjes, dan is dat dan leuk natuurlijk. En als je dat mensen blij maakt, is het natuurlijk superleuk natuurlijk. En vooral met dit weer. En ja, als je vakantie hebt of dat je er nog... Ja, ik heb het rabbino weer op zitten. Ik moet morgen gaan weer beginnen. Maar er zijn genoeg mensen. In ieder geval de jeugd van het noorden, die heeft het... ja, die heeft het noemen. Dus die heeft het gisteren gekregen. Dus die heeft 6 weken lang de vrijheid. En dan kunt ze van alles doen met het mooie weer, wat ze dan graag zon willen. En ja, hier hebben ze geluk deze week nog en misschien volgende week nog. En dan in de zuiden is als lessen. Dus ja, de vakantieperiodes die breken weer aan. Dus mensen die pakten de caravans in of de auto in. En ja, of ze gooien met het vliegtuig mee. Maar ik hoor van man wel op het nieuws dat een heleboel mensen toch of kort bij huis blijven of minder ver weg gaat in verband met kosten en... Ja, met andere dingen. Dus mensen willen natuurlijk nog wel graag op vakantie. Maar ja, het wordt natuurlijk wel een beetje steeds lastiger. Toch heel ver voor te gaan. En ja, voor het mooie weer hoe je dat niet te doen. Want hij zegt, het einde van de week zeg ik ook alweer 30 graden. Dus dan kunnen we bij huis blijven.

0: nacht verloren. Vol passie geef ik wat extra.
1: Ja, daar ging wat fout van. Er loopt wat door elkaar hier. En ik probeerde hem te ontdekken waar het is misloopt. Maar ik geloof dat ik het al wil hebben. En ik probeerde het gewoon weer opnieuw met de Ancora. En die hebben het over de Calypso. Tenminste, ik hoop en hoe dat het wel enig duurt.

Ja, het trio uit het Noordensland, Ancora, met het hele mooie nummer De Calypso. Ja, ze zingt in ieder geval natuurlijk heel veel over de zee en over de bemanning die op een oude vissersschepen voeren vroeger door, over de wateren en de was. Dus daar is Ancora natuurlijk wel heel erg groot en mooi in de woorden natuurlijk. Ja, wie ook heel goed kan zingen en ook wel hele rare liedjes kan zingen, maar ook hele mooie liedjes kan zingen, dat is Lietse Hille. En die zingt nu in ieder geval over, dat heffen we heel veel, maar je hebt het over 1000 dromen.

Ja, er waren ook mooie klankjes van Sven Versteeg. En dan had het over verliefd zijn. Nou, en René Schuurmans, die is hier, die doet sommige in de deuren dichten. En dat doet het zelfs met, zelfs heb ik iets te veel gedronken. En ik hoop dat hopelijk heel weinig mensen het Hoornefeest dat mooi mee kunt zeggen van, ik heb te veel gedronken. Als je genoeg gedronken hebt, is niet zo erg, maar als je te veel gedronken hebt, dat is echt niet fijn.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: is lekker in gaan houden.
1: Van lang verloren tijd, de Saturday Night door de Bay City Rollers. Een hele goede middag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering vol met lekkere gouden oude muziek. Tot 2 uur zijn we er weer hoor, met een nieuwe hituur. Vandaag ook weer met de vaste onderdelen in het programma. En heel veel lekkere gouden oude muziek, zoals deze van de Bengals en Manic Monday.

0: De Bellstars waren dat van lang vervlogen tijd en ze zongen over The Sign of the Times. Waarom draaien we nooit geen Duitsstalige plaat meer? Wil je dat graag? Nou, vooruit dan maar. Wat je zo vriendelijk vraagt. De eerste Allgemeine Versicherung en Baba Bankübervall is dit.
1: Der Kühlschrank ist leer, das

Het stond toch nog 5 weken in de hitlijst destijds in 1986. De Bank Überfall van de eerste Allgemeine Verunsicherung. Nou, hebben we eindelijk weer een Duitsstalige plaat geraakt. Even blij, wij blij, iedereen blij. Dat willen we hebben natuurlijk op zaterdagmiddag bij Radio 794. Een lekkere, gezellige zaterdagmiddag met veel gauwhouw muziek vandaag. Weer een plaat uit de jaren 80. Wat maakt het toch leuk om muziek destijds, hè? Of zorg te komen dat je de eigen jeugd nog een keer een beetje herbeleeft op zaterdagmiddag op deze manier. Een plaatje van Irina Cara. En dat gaat over fame.

uit Nederland, uit Volendam, om precies te zijn. De mensen van Bezendent, maar dat wist je ongetwijfeld wel. Hè? En dat heette dan The Rocking the Trolls. En we hadden ook nog Fame van Aaron Nicara. Ook leuk. En er is ook zo'n gezellige oude plaat.

Een beetje reggae op zaterdagmiddag is ook nooit weg natuurlijk. Hè. Een plaats uit lang vervlogen tijd van Carlin Jeffries uit de 80e jaren. Want dat is vandaag een beetje het thema, heb ik de indruk. En het werd gedaan door Carlin Jeffries en dat heette dan de Matador. Het is de hoogste tijd voor de rust en de romantiek. Twee platen achter elkaar om een beetje bij te komen van de week beslommeringen. Geniet ervan. Ga even achterover liggen en droom weg met onder andere deze van Elton John. En die hele mooie 1985. Het verhaal over Nikita. Thank you.

Ook lekker om nog een keer terug te horen op zaterdagmiddag. Cyndi Lauper was dat. En Time After Time. En daarvoor hadden we die hele grote hit in 1985 van Elton John. En het verhaal over Nikita. Kijk, deze meneer is ook leuk. Met zijn kampvuur en zijn paard en zijn lasso. Kenny Rogers en The Cowards of the Country. Everyone.

King Rogers en The Coward of the Country. En die werd opgevolgd door deze van ILO en Don't Bring Me Down. Heb je al vakantieplannen? Spanje misschien een idee? En dan lekker zuipen samen met deze mensen van Better Steiger Park? Hey, look.

De Nederlandstalige meezinger voor vandaag door Bertha Steigerpipe. En dat heette dan Zuipen in Spanje. Nou goed, als je dan toch aan de zuip gaat, ja, laten we dan maar gewoon afspreken bij het cafeetje van deze meneer.

Pieter Noemersat en Meet Me at the Corner at Joe's Café. Nou, lekker niks aan de hand, muziekje van deze meneer. Heel leuk om nog een keer terug te horen op zaterdagmiddag, hè? Ja, elke zaterdagmiddag doen we dat tussen 1 en 2 in het programma Hituur. Lekkere klassiekers. Het is gewoon een lekkere plaats van de Four Seasons. Ken je vast zeker nog wel.

zo heet dat. De Four Seasons waren dat nog een keer bij Radio 794. En ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je, hoor. De laatste vocalen voor het programma. Deze van Long Tall Ernie en The Shakers.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jelle Suybring met het NOS-journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de grote prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Start die motoren.
2: Nou, Wim, denk je dat we het redden vanavond zonder stroomstoring?
3: Nou ja, ik denk het wel hoor, dat we het redden zonder stroomstoring. Maar vorige week, ja, er is heel veel aan gedaan, zoals werd gemeld door Niander. Dus ik laat het vertrouwen maar hebben. En laten we hopen dat het bij een eventuele volgende stroomstoring eerst wordt ingelicht door Liander waar we aan toe zijn. Dan hoeven we tenminste niet het hele programma nog eens een keer helemaal opnieuw te gaan schrijven. Maar goed, vorige week zijn we dus gestrand door die vervelende stroomstoring. En met mini-special niet verder gekomen dan de groep T-Rex. Dat was het laatste trackje wat we nog hebben kunnen draaien. Maar nu pakken we dan de draad weer op met een heel apart nummer, wat jaren geleden menigeen verwonderde. En dat ligt ook een beetje voor de hand. Af en toe dan hebben we zo'n apart trekje. En dit is er ook een van. Het is een oud opera-nummer. Opera-nummer? Ja, opera-nummer. Heb je goed gehoord? En, maar het is wel grappig. Luister maar eens naar On Dinah Has Blown the Horn. Oftewel, Tante Dina, die heeft op de hoorn geblazen. En de muziek is van Gunter Schuller Orkest.

0: Zo maak je wat mee op zaterdagavond in mini-special Tante Dina op de radio en muziek van Günter Schiller. Dat was inderdaad een nummer met humor, Wim, maar ook heel serieus voor een opera.
1: Ja, dat klopt. Dat was het ook wel. Maar het is destijds, ik kan me dat nog herinneren, ik had net een nieuwe baan als tekenaar en toen kwam dat in één keer hoorde dat ik dat in het bedrijf zelf en buiten en waar je ook maar was, dan hoorde je dat nummer op de radio. En dat was wel leuk natuurlijk. Maar goed, Günter Schiller en orkest. Wat we nu gaan doen, dat is een ouwetje van Andy Bone. En het nummer heet Another Shipwreck. En dat blijkt te kloppen. Het bedrijft een groot schip dat al voor ruim 45 graden zinkt aan de stuurboordzijde.

0: The Killer's Boogie. Zou het echt gebeurd zijn? Ik weet het niet. Kon wel iets zijn van Bonnie en Clyde.
1: Ja, nou dat was ook een stel, hè? Want ik bedoel, die hebben ook heel wat criminele dingetjes gedaan.
0: Ja, en, maar niet echt lief. Nee.
1: Nee, niet echt lief, nee. Maar dat komt ook omdat ze allebei volgens mij een pistooltje in de zak hadden. Dus dat verbaast me niet. Maar in ieder geval The Killer en The Killer's Boogie.
2: Mini special.

We gaan er lekker nog even mee door met onze oude liedjes van eerder, die u nog te goed heeft van ons. Want hier is de Elman Brothers Band. Die heeft u ook een weekje geleden of zo een keer gehoord. Maar dit is dan met een ander nummer. Dus de Elman Brothers Band met het nummer Jessica.

0: specials, instrumentale aflosser.
1: Lieve meid hoor, die Jessica. En ze wordt weer opgevolgd door Eric Clapton met het nummer After Midnight.

0: Eric Clapton, inderdaad. En ik ben een enorme fan van Eric Clapton. Maar ja, goed, we zitten hier niet alleen voor onszelf, maar ook voor de luisteraars natuurlijk. Hè. Het nummer After Midnight was dat. En ja, dan volgt er nu een lied van een artiest waar ik zelf ook redelijk enthousiast in ben geworden. En dat is Prince. Dat is ook een, ja, toch wel een iemand waar Cor ook helemaal is helemaal weggezakt, hè?
1: Not Cor.
0: Vind je mooi, hè? Prince met 1999.
2: Don't worry, I won't hurt you. I only want you.

0: smaken verschillen inderdaad, Wim. Prince was dat uit 1999. Hij zong over 1999.
1: Wat ik ook leuk vind is Herman Brood en de Wild Romans. Die hebben dan ook aangekozen voor vanavond. Alleen ja, Herman die wilde gaan leren vliegen. En dat heeft hij gedaan vanaf een Amsterdamse hotel naar beneden. Het is niet helemaal goed afgelopen. Maar in ieder geval even serieus weer. Herman Brood met de Wild Romans en Still Believe. You make me feel like a drunk.

Dat was er nog een keertje, deze markante man Herman Brood, samen met zijn Wild Romance Still Believe op Radio 794. En het schiet weer aardig op met de beloofde liedjes van vorige week. Hier is de Kiki D Band. Kiki D nog wel eens. Met het nummer I've Got The Music In Me.

0: I've got the music in me. En ik kan het niet zo gauw meer verzinnen, zo in de bovenkamer. Wat is de volgende track?
1: Er is een plaat van een... Ja, het is eigenlijk comedienne in de United Kingdom, volgens mij. Haar naam is Tracy Ullman en ze had een hele grote hit in de jaren 80 met Breakaway. Lijkt me leuk om nog een keer te gaan draaien.
0: Ja, lijkt mij ook, ja. Maar ik was even de naam kwijt. Maar...

0: Ja, en dan hebben we nu nog een stukje easy listening. Met andere woorden, een heel rustig nummertje. Dus ik zou zeggen, pak even een stoel, desnoods een kussentje erop. En even heel rustig luisteren naar Easy Listening. Het is een nummer van Neil Young en het heet Alabama.
1: Mini specials, zaterdagavond, Easy Listening, rustpuntje. Oh.

En dat kan alleen maar in mini-special. Alle vormen van formats worden overboord gegooid. Van Tracy Ullman gaan we naar een Easy Listening nummer. En van een Easy Listening nummer gaan we weer naar een stukje disco. Jawel, in mini-special, daar kan dat gewoon. Tijd en zin voor disco, dat kan. The Tramps en Hold Back Tonight.

0: Recht voor je raap, een oudje uit de Esculaap.
1: Ja, inderdaad, de Tramps met Hold Back the Night. En het is en het blijft disco.
2: Hold Back, ja.
1: Ja, Hold Back. Mogen we dat zeggen zomaar?
2: Wij wel.
1: Ja, oké. Okay. Nou, als jij het goed vindt, dan vind ik het ook goed. Maar goed, we naderen het eind van ons lijstje zo langzamerhand met een wat minder bekend duo. En wel Thomas Ledin en Agneta Falskoch. Agneta, die kennen we allemaal van ABBA, dat
2: zeker,
1: weet je wel.
2: Ja.
1: En het gaat over het nummer Never Again. Het is geen liefdesduo, die twee, maar gewoon een lied om te zingen. En Stig Anderson, dat is de manager van ABBA, die wilde Thomas Ledin een beetje in het zadel helpen. En dat gebeurde dus met hulp van Agneta.
0: Oh, dat vind ik zo leuk.

0: En dan weer een instrumentaal nummertje vanavond. Aangekomen nu bij Minispecials TV-thema. Muziek van de Pink Panther. Ken je dat nog?
1: Jazeker. Wat dacht je? Ik keek ook altijd naar die programma's.
0: Bedoelt de tekenfilmserie of de Franse...
1: De Franse...
0: Ja. Inspecteur.
1: Ja.
0: Clouseau,
1: ja, inderdaad.
0: Geschreven door Henry Mancini is het nog een keertje het thema van de Pink Panther.
2: Minispecials, film- en tv-thema.

0: Ik vind het trouwens wel leuk hoor, dat even zo'n tv-muziekje. Want dat hebben we ook al een aflevering of 3, 4, 5 niet gehad, hè?
1: Nee, zeker. Het is alweer een tijdje geleden.
0: Ja. Nou goed, dan komen we al echt helemaal zo'n beetje aan het eind van de grens.
1: En we hebben nog een hele mooie voor je. Een echte romantische plaat als je dat tegen je vriendinnetje zegt. Heaven must be missing an angel. Hier zijn de mensen van Taveras.

0: Ja, nou ja, we maken er ook niet echt een hele show van of zo. Maar ja, dit zijn ook wel vaak weer de tracks die we dan ook heel veel vroeger gehoord hebben in die jaren. In de Esculaap, de discotheek, de grote discotheek in Heerde. Taveras met Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Dit was het weer. Dit was het weer. Volgende week meer weer. Weer meer. Volgende week weer meer. Bedankt voor het luisteren hier bij RTV 794.
2: Mini special is alweer afgelopen.
0: We hebben het weer helemaal gehad en dat gaat allemaal vrij snel.
2: We gaan weekend vieren.
0: We gaan weekend vieren, maar heb je ooit nog eens weer iets gehoord van een extra uur? Of is dat nog niet...
2: Nee, ja, we zitten na de vakantie eens keer komt of zo. We wachten het gewoon af.
0: Ja, inderdaad. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend. Maak het niet te gek. En geniet ervan.
2: Hey, fijn weekend allemaal. Tot volgende week.
0: Ja, ook namens mijzelf en Cor. Groetjes, tot volgende week. Bye bye.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

soul make a lot of things happen. What do you want to happen?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000.